Zijn vrouw had het immer zeer schijn rein gehouden. Nu probeert hij dat ook zo te houden. Eenmaal aan het werk kwam door een vrouwmensch en melk alles rein. En zo je val hem dat. Hij had het einfach zeer gemütlich. Hij woont in een middelje stad. Ober dat wie winter geworden. En aan deze ene oven stiem dat zeer met schnee en zeer starke wind. Hij leidt dat licht buiten verder der ongeschaald. En zo'n storm dan wie aan dat bloos toedieste buiten verder der. Nu wie hij bald reit om slopen gonen, dan klappert het onder der. Nou hij wondert, wer kämt nu nog zo lood in deze storm. Ober hij merkte der een klein bit op. En checkt in een stad door de oude Jozef. Dem kent hij al. De kent mij amal no geld. Over de zacht niemals een woord. Hij weet niet als die stam. Oder kan die niet reden. Nu staat er bloos en aan den wind. En als deze de der een beetje opmerkt, rent de wind aan de der meest uit de hand zo stark als die. En des Jozef de Stadter bloos en strakt zijn hand uit no arm. En dan jet hij nu zijn dash, wo hij grothaft een beetje jeten. Hij kreeg door een stek worst. Ook een sneed brood en brengt hem dort. Dan jeft hij nog dat loze geld, wat hij groot zijn fop heeft. En dan zit er nog de Jozef heeft geen mats op, neemt zijn cola kop is al gans bestiemd met schnee. Dan neemt hij zijn walmats van herken en strijpt hem die nog even. Dan stopt de Jozef een klein beetje terug en hij merkte der touw. Wat groot is hij die der touw merkt, dan geeft hem de gedanken derig. Du hast je door hingende stof. En du hast een bad ben en du hast dat warm. Du hast ook een stoel, ook een kleine dash. Ober de stof, die wordt te nust gebrokt. Dat wie als van een stem te aanzet, raubt u dem ouden Jozef trek. Ober hij vond zich aan te entschuldigen en zichzelf. Ik deed je allemaal helpen, ik geef je aan wat te eten, ik geef hem ook wat geld. Ook een mats. Maar dan zag hij aan je danken dat de Jozef die had een knubbelje schoonstok over hem scholler. En aan den stok de honk een pengel. En door wie je wel alles spannen wat de Jozef in deze wereld eend. En dan leidt hij dat zo toch. Hij dacht dan bloß, dat hij knubbelje gonstak met hem over zeer draken en zinnen schuller. En dan, als dat war, als hij met derg weer dan schifte dat alle van zijn gedanken, zag zijn ovengebed en jet slopen. Maar hij kon niet goed slopen. Hij weer arruig. Am jet het slopen niet goed daarna. Ober te laat haft er jedoch van vergeten in de storm, de puist, de nacht, Eva. Drei der no desen, met eenmaal klappert het water onder der. En er denkt er zo, als de oude Jozef nu waren träg. Ober nee, dit mal is het nicht de Jozef, nu staat er de doden begroven. De begreist hem en dan zegt er, Wist u mij in je fallen donen? Na wat kan ik die doen in je fallen donen? Na check me deze goonstok af, wat ik hier heb. Na zegt er, wat zal ik met zo'n knubbelje goonstok afstoot? O zegt er, dis Jozef de Ola wird wie alle kennen, de is stout en ik moest hem begroven. En dat als arbeid en ik leef, merk mijn leven door met, maar door als nust voor mij nu van dit, deze arbeid. Ik krijg nust ervoor, door als nust. Eens is dat een goonstok.
Nu dacht ik, du wirst een man wat een beetje geld houdt. Vielleicht wirst du so gut en betoelst mij du een beetje verder, dat ik een beetje voor mijn arbeid heb. Dan hadden we ons dat een beetje gedeeld, dat ik den begroefd heb. Na am jammert dat schließlich über diesen Mann. Hij geeft hem door meerdere dollars. En als Jana dan tevreden, hij neemt hem stak en jet en aan en zegt zich dol, wat er dan moet bezijnen. Dan zit er dat zijn alles mal aster je was, die heeft die Jozef afgesneden van een stoom. Niks er kort. Die knubbel, die heeft er door je loten en die heeft er van jeder knubbel in je zegt uitgeschnippert, wie ze zeer veel tijd houdt. En keine vriend. En je houdt de oude Jozef door jeder oost. En je zegt, mensen je zegt, je snippert. En die mensen je zegt, die houden alle dat muil op. Als van die wat zeien willen. Dan dacht hij aan dat de Jozef vielleicht zo jaren had wilt reden en vielleicht keimel had kunt. Als hij dat zit en vangt hem dat gewassen wat aan te kleven, dat hij hem niet had een einde loten. Dan hij had hem doden begroven gevraagd, wo is deze dan gestorven? Maar zachte de dokter, zit gestorven is die endlich niet. Die is dood gefroren. Die weer de jingen om over zo diep te horten. Die werd in die nacht uitgefroren, wat hij dem nicht had in zijn stoven aangenomen. Overschlag ging hem dort. Dort fuhr am Dijk aus een Maße am Hort. En vallen wie wat Jesus sagt in Matthäus 25, 43. Ik wie een Ghost, aber je nomen mij nicht in hem. Aus dem Dijk weer te Hort kämen. Dan kon hij lange tijden niet slopen. Hij wist niet wat hij zal. Hij werd zeer bedreigd. Hij wist niet wat het geven moet met hem. Hij werd endlich ganz krank. Dat je was een pleurde hem zo over wat kon hij doen. Hij dacht, hij had zich toch zo zeer verzindigd. Door wie zag er geen hoop niet meer voor hem. Schließlich, als hij is ganz in de eng weer. Dan redt er toe een prediker van, hij heeft al veel in de Bijbel gelezen, dat wel schien zo nus niet helpen. Als hij nu deze prediker kent, en vertelt er hem zijn ganse aanleggen. De prediker die zegt dan toe hem, dan laat hem al hier deze vers. Dan heeft hij hem opgeschreven, eerst de Johannes een vers neigen. Dan zegt hij, laat dat even luiden. Hij laat dat door. Wann wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von all unserer Ungerechtigkeit. Endlich ging ihm ein Licht ab. Du wir Hoffnung vor ihm, hey wir los von seinen klärenden Gewässern, was ihm so sehr gequält hat. Nu kann er endlich weiter Gott in den Heiland danken für die Gnade. Und die Gnaden tut er erst für uns alle. En waar wie broeder Mortis hier in zendag verzendag dat woord Gottes uitscholen. Wel we dat niet laten bij ons voorbijgaan, maar wel we dat uitnutzen en voornemen. Dan de tijd is kort en ons kon het zo gaan als dit maand. Dan met eenmaal een dag. Dan hebben we wat begonnen waar we niet verkennen, dat anders merken. En dan wel dat plevende gewassen zeer dringend worden. Mocht de Heer ons alle daartoe verhelpen dat we aan deze vers denken, dat bloot Jezus Christus God zien, merkt rein van alle zenden. Amen.

0: je schult naar het programma Durch die Bibel. Ans Bibellehrer is Prediger Elmer Rema. En het laatste programma van Prediger Rema aan met dit boek Amos am Olden Testament. En hij had hauptsächlich de aanleiding voor dit boek. Hij wist wat de omstanden in Israël waren te die tijd. En dan, wat God Amos roepen deide als een profeet voor Israël. En ook wer Amos wie en waar hij van herkom. We zagen ook dat God niet een aanzijnen van de persoon heeft, maar hij kijkt naar wat en ons hart is, wanneer hij ons te zien deins roepen deid. In het vandaagse programma waar we zijn dat Amos aanvangt te prophezeien over Israël, dat God zijn gerecht wordt even aankomen laten wer in ere angehoorzaamheid. Ik lood u nu waarde aan, angeschaut te blijven om te zijn, wat de Bibel ons vandaag waarde leren dat van, wat wichtig dat is, dat ook wie als God zijn niet kan ja true zijn, te wat immer hij ons beroepen heeft. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du jeder Torhörcher weiter muss wirklich sehen. Amen. Hier ist weiter mit und Prediger Elmer Rema.
1: Nu, Freund, dort fährt mal, fange ich an mit der kleinen Amos-Buch im Olden Testament. Und ich habe ein Betwort genommen von dort 7. Kapitel zum Anfangen. Dort wird das erste Mal, dass ich so ein Gedone habe, aber ich will haben, dat we wenst een beet bekend kunnen worden met des profeet Amos. Hij weer een showport van de kleine stad Tekoa. Tekoa weer de laatste stad ver dem dat de grote wildnis aanvang, dat Rolf leidde deed naar den dode zee. Amos chand deze stad zeer goed. Hij weer een showport en ook een de mulberen oft plekken deed. We had dat even zaad als mulberen vrucht, en dat weer een kleine beren zo als wildnis vier beren. Als weer Amos eindelijk een de ram reist, God roept hem van dat zuidelijke koninkrijk van Juda en schikt hem naar dat noordelijke koninkrijk van Israël, naar Bethel, waardoor jetze dienst weer, en daar zal hij profetieën. De Amos weer niet een staatsmens, hij weer werkelijk van dat land, en mij is zo dat als hij dat eerste maal naar de grootstad kwam, worden die mensen immer hun spoos gemaakt haar van aan. Ober dan vangen ze uit dat dis man werkelijk een boodschap had. Door weer schijnt meerder die zo dachten dat hij kon om eng recht zijn. Door weer meerder die zijn boodschap aannemen en dat bouwden zonen die de waarheid niet hier willen. En zo weer door zonen die zich vereenigden aan te brengen. Dat is interessant hoe dertig jaren zijn dat volken religieuze mensen die God zijn dienen en tjingen vervolgd haar. Historische gemeentgeschichten doen dat behaupten. Ik zie dat deze jegen aan vereenigde. Ze schikte aan Messiah, de priester, en die weer een gewitste politische man. Hij ging naar de tjenig Jeroboam, de tweede, en reegde dem op jegen Amos. En dan ging hij terug naar Amos en deed hem beleidje. Ik wil nu eerst de 12e en 13e vers lezen en dat 7e kapitel. Dan zei Amasia te Amos, go, du profeet, zei die ver dat du no Juda jest, en dat du door din brood eten deest en door, du din profetseer. En kom niemals meer no battle met din profetseer, dan dat is dem tjenig zijn heilige stad, en wo dem tjenig zijn woonhuis is. Dat schijnt zo dat Amasia te Amos zegt dat hij bloos wel jalt haar. Dat is waarom hij naar de tjenig zijn stad gekomen is. Wat Emma, ze willen hem door niet haar. Ze willen niet horen wat God te aan te zeggen had. De Amasia leidt Amos weten dat hij tjenige broek had wat eriënt wordt onbelang dat hij te zeggen had. En ook niet voor Amos zelfs. Wat Amasia onbelangt, Amos weer veel te je ring. Dat de eriënt woord wordt te zeggen haar hier, en de tjenig zijn am jegend. Nu Amasia zien denken, wie dit een zeer beriemde stad, waar Amos proud God zijn boodschap uit te geven. En Amasia wil er niets van weten, en proud dem Amos los te worden met wie de dem Amos zeer beleidje zullen. Hij proud Amos te zeggen, dat de tjenig zeer ontevreden weer met Am, en dat hij zich wegbrengen

zeid, ik wie niet een profeet, en ook niet een profeet zien zien, maar ik wie een schoophoort en deed moelbare vrucht plekken. En de Heer God neem me als ik de Heer bezorg je deed, en de Heer God zeid te me, go en doud to mijn volk Israël, profetseer. Amos deed antwoorden en een zeer leef tol je weg, zodat dat het en te worden weer, dat hij een meesje man weer. Hij deed God zijn gerechtigheid en je recht, predje. Door zijn zonen die dem Amos aandieden als een profeet, die God zijn gerecht broof predje deed, zoals van dat haal vier door weer. Op een zeven leeftolig hij reden deed, to Amos zei. Wie worden zijn boodschap loter bechecken? Nu wel, ik bloos hier in het zevende kapitel, nach den 16. Vers lezen, en wat hij te zeggen heeft, is even de schoop, jo. Also hier nu, wat de Heer God te zeggen heeft. Du zeigst, du nicht je in Israël prophezeien, en lot dine wird nicht je in Isaac zien je schlecht vallen. Amos wie zich zeer zeggen dat God am je schickt houdt, en laat dem Amosia weten, dat de Heer God am door hangestalt haft als een profeet. Hij had veel toevertrouwen in dem Heer God. Hij stond dat welig toe dat hij niet een prediger weer. Een profeet, hij weer niet eenmaal een profeet zien zien. Hij weer van een zeer kleine stad door hem zieden. En je wordt zeer wel dat hij maar een zeer eenvoudige man weer. En wordt zekerlijk niet, mank zo'n mensen, mank passen, als door in dem chenig zijn jegen woord worden zijn. Ober, wann God een mens roepen deed, een gewisse arbeid voor hem te doen, dan is het zekerlijk zeer wichtig, dat zo'n mens zich hangeeft tot dem Heer en tot de arbeid die God hem gegeven heeft te doen. Daar zal dan nischt im Stich zijn, wat persoonlijk is, wie zal het gans en kor welig zijn, God gehoorzaam te zijn, zoals Amos weer. De Amosia en de chenig door in Israël, waar hij immerhan zo gedacht had dat dit arme schoop hoort, nischt weet hoort, waarom zullen zij nou aan harken? Ob zij houden zult harken, wil ze eindoont of hij ook maar een arme schoop hoort weer. Doch houdt hij God zijn boodschap. Ik weet van predjes die zo zijn, die wassen op in een kleine dorp, en je ze goeien op een forum, en die weer maar zeer eenvoudig. Ober die houden zich tot God aan je geeft, en deden God zijn woord vlietig en klaar predje, en God zegend erdienst. Ober jo, daar waren ook zonen ze goeien maar christen, die zo dachten dat die maar eenvoudige, aanbeleerde mensen waren. Waarom zullen ze nou aanharken? Dat is een goede lectie voor ons. Wie, die wie God zijn dingen zendt en God zijn woord ha, zullen ons zeer zeker zijn dat God ons geschikt heeft. Wanneer iemand wat vertwijfeld is, dan zal zo'n niet proberen te predigen of ongerechten. Wat hier zeer wichtig is, is de vraag, heeft God die beroep zijn woord uit te leiden en predigen? Wanneer God die beroep heeft, vriend, dan zal er niet om steek zijn, dat u God zijn woord klaar en duidelijk uitgeven deest. En in 16e vers is beschreven, dat Amos een persoonlijke profetie heeft, tegen dem Amosia. En wanneer hij ook een zeer leeftolige man is, dat heet Amos, doch is hij broof, en zegt to Amosia, wat God hem gegeven heeft te zeggen. En wie worden dat later in dit studium bechecken? Mensen hebben manchmal te mij gezegd dat ik geen volmacht ha in mijn dienst, zogar in dit wat ik nu doe in dit dienst met dit studium, God zijn woord uit te geven. Ober vriend, als ik een jonge bengel weer, wist ik je neef dat God mij beroepen had. O dat nemen stoot wat ik mij handgeven deed, ober God die zijn heilige geest en zijn woord deden mij de lengte leiden wat ik mij schließlich handgeef. Also moet ik zeggen dat ik nu deze arbeid doe, wils ik mij gans zeker zie dat God mij daartoe beroepen heeft. Ik zie vielleicht niet zo beriemd als een je andere zijn. Maar dat mag geen onderscheid tot dem Heer en eindelijk ook niet tot mij.

Ik weet dat God mij te deze arbeid beroepen heeft. En hij wordt zijn woord zegenen. Eindelijk of ik beriemd zie of niet. Zolang als ik trouw zie, tot God zijn woord dat klaar en duidelijk uit te leiden. Mijn volmacht komt niet van mijzelf. Wat ik zie of wat ik via, leven komt zo'n volmacht van God zijn woord. Zo weer dat ook met Amos. Hij deed niet dat profetieën wat mensen zeiden, hij heeft de boodschap die van God zelfs kwam. Hij deed jegen de zin prediken die door in Israël weer. Hij hield niet een blad voor een muur wanneer hij reden deed. Hij heeft God zijn woorden en krijgt zo als God aan dat heeft te zeggen. Hij wist dat de zaak niet kon beter gemaakt worden, zoals van een door meer geloond parfum op een mesthoepen worden opgeten. Wordt niet veel wat helpen. Dat wordt de zaak niet anders, dat door zin weer, dat moest met je handeld worden, en waar niet, dan wordt door je recht komen. Hij moogt dat zeer klaar, dat wanneer God ook zeer geduldig weer, dat kwam door een tijd, wanneer de geduld wordt te eng zijn. En hij geeft de woning ook krijgt zo, als God dat uitleed. Daar zijn drie omstanden die Amos van reden deed, en te woont hij profetieën deed. En wie worden de zinnen en deem dat we in dit boek studeren worden. Wat ik me even wonder doe, is dat China door een battle wist waar hij weer. Zoals ik gezegd heb, hij weer niet beriemd ergens als voor, als door in de kleine trash van mensen en te koa. Eindelijk is Amos nu ook niet zeer goed bekend, man Christen en predjes zo goa, dat heet dat boek dat hij geschreven heeft. Weinig predjes had Amos gebruikt als een predigtekst. Amos en Hosea deden tezelfde tijd profetieën, en maar werden ze bekend, een met de andere. Zoals we al gezien hebben, Hosea deed God zijn leef betonen, over die God die leef is, wordt de zin dag strofe. Amos redt van hoe het je recht, en God zijn gerechtigheid die niet endert. Dat dan God zijn oordeel brengt, wanneer mensen niet boezen doen.

Nu wou ik teruggaan naar dat eerste kapitel. Ik wie een stout aan dat zevende kapitel, zodat we dem Amos in de boodschap zenden kunnen. Nu weet wie wensen beet van wer des man Amos wie. Wann hij ook niet hoog beriemd is, dacht dat hij zijn dienst ohne furcht. En hij haft een boodschap niet bloos voor de Israël-nation. Eindelijk haft zijn een profetie met de welt te doen zoals de dan wie. Hij reed eerst de nationen die doorrand aan Israël waren, en hij houdt een boodschap voor de weltharsche die dan waren. Dat weer even niet wat niet, andere profeten deden dat ook. Zo'n profeten als Jesaja, Jeremia, Ezekiel en Daniel deden profetieën tegen andere nationen. Op een boodschap weer gewoonlijk eerst tegen het eigen volk Israël. Amos deed krijgt dat jegen deel. Hij heeft eerst de profetie van oordeel tegen de andere nationen ram Israël. Als hij door dat eerste bij de tjenig zine jegen wordt reed, zeed hij dat God Syrië rechten wordt, en ook de andere nationen door rondom, zoals Feniciën, Edom, Ammon en Moab. Mensen tjemen van weten breed te horen wat Amos van de andere nationen te zeggen houd. Denje valt dat zeer, en ze vrede zich zeer, dat hij je recht reed voor de nationen ram aan, zolang als hij niet van ere zin reden deed. Daar is ik zo ten deel wens nu, en veel tjoeke. Mensen harkeeren van de predje van de zinde reden deed, die mensen duizenden jaren terug deden, zolang als hij niet van ere zin reden deed. Bloos niet op ere teer klonje. Dan is door je schrecht. Jo Amos weer een zeer fijnheid, predje. Hij verstond zeer goed hoe hij mensen kon aanreden, zodat ze harje worden. Ik stem niet met den priester Amos zeer, die wil hebben dat Amos door niet predje zal. Ik wil nu verder de eerste passage betonen en dit Amos boek. Also eerst Amos, dat eerste kapitel, de eerste passage. Dit zijn dem Amos zijn weerd en schopvormen van Tekoa, die hij zag wegen Israël en de dag van Uzia, tjenig en Juda, en aan de dag van Jeroboam, Joash zijn zin, de tjenig en Israël, 2 jaar ver den eerdbebe. Ik wou hier niet wat zeggen wegen de tijd als Amos profetie deed. De profeet Zacharia reed ook van den eerdbebe, meest 200 jaar later als dit. Nu allemaal weer dat während de Uzia zijn harsche. Dat kun je dan ook zeggen, en dat is eigenlijk niet zeer wichtig, krijgt wanneer dat weer. Buiten dat het te zien is, dat hij tot dezelfde tijd profetieën deed als Hosea. Amos weer een profeet tot dat noordelijke tjenigrijk Israël. Tweede vers, en hij zei, de Heer God wordt van Zion roeren, en van Jeruzalem laat hij zijn stem heren, en de schoop hoort er weid als verlegen, en de spets van den Karmelboog als verdriecht. Dit is je dan zeer bunte reed en zeer strome reed. Hij zegt dat de Heer God wordt van Zion roeren, of de luid brellen. Van behouden haast, de profeet Joel, brukt ook dat woord. Dat is zoals wanneer een lijf eenmaal luid roeren deed of de brellen, wanneer hij roep heeft. En jo, dat is een interessante weg zijn profetie aan te vangen. Niet zo. De Heer God wordt van zien roeren. Het reed van dat oordeel dat op de nationen komen wordt. En wanneer hij reed ervan dat de weid verlegen is, meent dat door een drieën tijd komen wordt met een hongersnood. En de hongersnood wordt over dat ganse land komen. Zonder de en deze tijd en de amjegen centje vast, zei je dan dat het een zeer strome stad is. Alles is fijn grijn, met schöne bloemen en andere gewas. Dat moet zo zijn gewast in Amos zijn tijd, en ook in de Elia zijn tijd. Ober daar wordt een drieje tijd komen, en met dat wordt er dan ook hongersnood zijn. En nu komen we naar een poort dat te doen heeft met je recht, dat op de nationen komen wordt, die dicht aan Israël er grenzen weer.
Gott sein Wort, sogar im Olden Testament, bewies, dass Gott nicht bloß Israel er Gott ist, aber er auch die Heide oder andere Nationen er Gott ist. Der Apostel Paulus macht das sehr klar im Neuen Testament. Und Gott hat die andere Nationen auch Rechte. Und wann Gott nur in dieser Genodtiet dort Hauptvernehmen ist, dass er ein Volk und alle Völker rüttrupen dort für sein Nomen, meint nicht, dass er sich losgemacht hat von dieser Weltsache, weil er hat sich nicht davon losgemacht. Er hat nu noch mag die Weltnationen arbeiten und rechten, und der Amos-Buch hat ein Nachteil davon zu sein. Die erste Nation, die von geredet wird, ist Syria, dritter Vers. So sagt der Herr Gott für drei Übertretungen, nee, für vier, wo ich nicht weichdrehe von der Strophe von Damaskus, dann sie hat Gilead mit eisener Gerätschaft gedrascht. Von wort redet er? Erstens, wann er von drei oder vier Übertretungen redet, meint er nicht, dass er die Taler redet. Anders gesagt, da wäre ein Nachteil Übertretungen. Und Gott wisst sehr gut, was die wäre, sogar wann dort Volk vielleicht auch so dacht, dass ihre Weg von Gott verstorken wäre. Und es gesagt, dort Übertretungskuffel wie nu voll. Und nu wird die Zeit gekommen für ihr Recht, ein Urteil. Da wir nu nicht, dort kann je donen worden, Gott sein Urteil aufzuwehren. Dort ihr Recht wird ab dort Land kommen. Und wann he davon redet, dort sie mit Isenet gerät, gedrascht hatte, meint dort, dass die Horde schratliet ihr Donne zu dort Volk. Drasch ihr Rätschaft, wie sehr schwappet ihr Rätschaft. Dort wollt ihr Brück die Welt oder wort immer zu drasche. Und immer han Horde sie mit Sund, die Menschen in Gilead, verheft. Wort meint he mit Gilead? Gilead wie an die Osten sieht von den Jordan Rifa. Dort wie ein Land, dat so wie Chem, bei den Galiläische See. Dort wir Land, dort die Stämme Ruben und Gad und die halbe Stamm von Manasse ehrt wir. Syrien, wir Jerodnum Nurde von dort, und die wir darauf gekommen und hatte den gedrascht, dort nu so zu sein. Und Gott wird an nu Rechte für er Unmenschlichkeit. Das ist auch beschrieben in einer von den Birken im Olden Testament, die historisch sind. Wir waren eben lure, aber das nächste Mal am dort zu sehen, und dann wollen wir auch sehen, wo Gott andere Nationen Rechte wird. Du hast immer gute Ursache, woran Gott Nationen Rechte hat. Immer. Ich will hier nur ein Betit nehmen, hier wird andere unterwenden. Die Nationen in Amos seine Tiet, auch die andere Propheten ihrer Tiet, dachte so, dass dort kein Recht wird sein. Aber mit der Zeit deit Gott Urteil ab anbringen, sogar Israel und auch Juda. Und da ist eine Lektion von uns nu. Die Bibel redt von ihr Recht für die Gottlose, aber wills Gott geduldig ist, wills he nicht will ha, dat irgendwer soll verloren sein, denken Menschen so, dat Gott ein Donsch ist. Aber Freund, wann je dem Herr Jesus nicht annehmen aus Heiland, dann ist dort der große Witte Thron ihr Rechtsdach in der Zukunft. Und wills Menschen so denken, dort Gott ein Donsch ist, holen sie an mit ihr gottloset Leben. Gott sein Wort sagt auch, dort Gott sein Urteil hastig kommen wird, ob so nur die Gottlose sind und sich nicht betieren. Wir waren mehr von dit seine, wann wir in dort Offenbarungsbuch studieren waren. Dort ihr Recht für all die Gottlose wird in ihr Recht sein, dort all ihre Worte und ihr Siege wird. Alle. Horch, will ein Mensch, dem Herr Jesus nicht annimmt für die Sünde Vergebung, blifft Gott sein Urteil ab an. Und will's, sei Jesus seine Vergebnis nicht angenommen ha, blifft all die Sünde Schuld ab an. Dort meint dann, dass sie worden matte für all ihre Sünd, sei ich, gestraft worden.
en dat meint dan bloos dat die waren en een haal zijn, wil ze Jezus en zijn radung niet aannemen, maar ze waren door en een haal, betalen moeten voor jeder eens je zin die ze aan je gonna ha. Oba, en ik vrij me voor een oba. Oba nu is nog de genood tijd, God zijn genood en dat evangelium is nu nog te hebben. En dat is een oorzaak waarom ik dit doe. Mijn vriend, Jezus heeft de schuld betaald. Oba du moet dat aannemen. En ik praag die dat du dat nu doen worst. Zij tot dem Herr, dat du een zender bist. En dat du Jezus nu aannemen deist als dien heiland. Van de zind en de zinde stroof. Jezus zei dat wer immer nou am komen wordt hij niet rutschteten. Ob du dat nu, bitte. Gottes Segen, meine Freunde.

0: De klok is drie.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

0: De klok is trooi met 30 minuten.
1: Welkom te het programma bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een programma waar mamas zich ondereinander moet spreken.
2: Hallo, lieve toehera. Ik vreem me dat je hier vandaan bij ons Mom te Mom programma bent. Hier begrijs je in Susie Pijtas. Ik hoop dat je alle aan een gouden omvang te deze week gehoord en dat je ook een schoenen, erfrischenden dag gaat vandaan. Over de laatste maanden heb ik hier al veel over een boek verteld, Das Gebet, das alles verändert. Dat is geschreven van Stormy O'Martian. En wo wir uns besonders op konzentriert haben, is dat wie Gott zal loven en ombeten. En een wonen leeuwen wie dat besonders zullen doen. En een wonen leeuwen dat vielleicht nicht leicht is dat te doen, aber danach zou je notwendig is dat te doen, omdat we kunnen een goede, sterke verbinding met God hebben. Vandaan handelt zich dat over vergeven. Wat passiert, wanneer Christen untereinander zich niet vergeven kunnen? Hebben ze dan doorheen een ware, sterke ombeding te God? Stormy schreef dat ombeding wordt blokkeerd, want tussen ons en een anderen Christ dingen niet worden verjeft. Ware ombeding kan bloos dan passieren, van wie vriezen van beterkeit oja, en van wie welens en reut zijn te verjeven, van immer dat fehlt. Du hast eine bekende Geschichte, wat Jesus vertalen dat, wat sie kundelen dat eber verjeven. Dat fing wie in Matthäus Kapitel 18, en ik war duto Vers 21 en 22 lesen. Dan kam Petrus op en zei, Herr, wofür moet ik meinen Bruder vergeven, want hij zich aan mij versündigt? Riek 7-mal tau? Jesus zei zu ihm, ik zei die, nicht mal 7-mal, aber 70-mal 7-mal. Vielleicht sei Jesaja gut met rekenen en kan je hostig dit nummer uitrekenen, wofür dat is. Maar wanneer dat zo jeet als mij dat rekenen niet een van de sterkste dingen is voor je aan goud zijn, dan wil ik hier zeggen dat nummer 70 mol 7 mol dat je 490 mol. Zo Jezus zei hier te Petrus, zijn jinger, dat zij zullen 490 mol vergeven. Wat leef je, meint Jezus hier dat zij zullen krijgen een les hellen, en wanneer ze dan eerst krijg 490 mol han verjef, dan zijn ze vrij, dan brengt dat niet meer je doen. Ik geloof Jezus jef en hier plus een bijspel dat verjeven en denk is wat de immer ware en immer ware opkamp. Wie kan niet plus een les hebben, nu heb ik de andere persoon zo en zo verjeven, verjef, nu zijn ik vorig, nu zijn ik vrij. De schrijver schrift hier dat God wordt ganz waarschijnlijk al dat nu anzien wel nu, wanneer we eerst een andere persoon vielleicht willen gaan 50 mol vergeef, dan wil we die persoon om leefsel nog wel opwaren en het steht op bloß nog immer waar en immer waar dan. Hans wo dat stinkrig in irgendwoor, man wie zo ver aan een persoon vergeven zal. Jesus wil met dit zeggen, vergeef einfach so ver aan als dat nodig is. Denk dat is je schließlich einmal, wo Jesus dat bij ons ook merken deed. Wie merken Fehler immer waren en immer waren. En veelmal zijn het aan dezelfde dingen, wo wie immer waren en immer waren, volgende dingen aanrecht dingen doen. Maar Jezus verjeft ons jedes Mal fresh. En hij helpt het niet jeden ons. En hij helpt ook niet een list, wat du krijgt wat wiesen, wofür hij ons zo verjeft heeft. Hij verjeft ons, wegen hij ons leven deed. En wegen hij onze schuld betoeld heeft. En zo zullen we de metmenschen rond ons ook vergeven, wanneer zij wat aardig geen ons gedaan hebben. En in Matthäus Kapitel 18 vertelt Jesus dan voetsnodig eine andere Geschichte van einen Mann, wat een König eine grote Sam Geld schuldig is. So eine grote Sam, dat hij bloß nicht in Weichheit dort te betoeren. So this man get num König, en hij bat am am metleid, dat hij am dag wat fri merken van deze grote schuld, wien hij bloos nicht ook kon betoen. De König zit wo deimütig des man am kem prachren, dat hij zine schuld zo verjeven, en de König deed dat, hij verjeft am de ganse schuld. Dat wird so sein, als wann wie van deelschen dag woren de regierung baden, dat wie nicht dürfen an zijn tags betoen. Dat wie einfach bloß nicht können de grote sam tun, wat du fehlt, en wie freuen de regierung, als sei ans nicht woren gnädig sein, en ans de schuld strecken, du met wie dat nicht dürfen betoen. En man sei dan woren gnädig sein, en bloß sein, okay, du brauchst die taxen dan nicht betoen. Dit is alle gestrekt. Wird sich dort nicht sehr interessant feilen? Wie wollen uns dort nicht wird feilen, wenn die dort wirklich wollen dumm für uns? Im Allgemeinen so es, dass ihr dort nicht für das Leben schafft,

Dan fink hij een man wat arm in bed je jeltschelig as. En hij is zo kard en dringend te dis man, du moets mij de schuld betoel. En wanneer die dat niet was, dan wou ik die voor je recht brengen en du was hem je fängnis nan kom. Jemand zag dat wat hier ver jeng, en de persoon de jeng nem König en vertel den König dat wat dis man hier deid, woon hij groots had zo'n grote schuld gestrekt. En wat leid je? Dis ken ik, dat je niet tevreden met wat dis man had je doen. Hij had dat niet weer gegeven aan andere mensen, wat de koning hem vergeeft had. Wanneer deze geschicht hier en dan, dan denk wie vlieg, wat is bloß met dis man los? Hem wordt zo'n grote schuld gestrekt. En hij heeft met de andere persoon zo hinkt aan wat hem een klein beetje schuldig is? Zo word je wie bestemd kuimeld aan gaan met de zaak. Wat voets nu dem, zegt Jezus hier. Zo wordt ook mijn himmlische voer aan je doen, wanneer je aan je ander niet van harten vergeven doen, en jeder einer zijn broeder. Wie hat niet een uitweg, dat wie andere niet durven vergeven? God heeft ons aan zijn grote zindenschuld gestrekt en betoeld, en zo moet we nu ook met onze metmenschen omgaan. We moeten eind vergeven wanneer zij zich verschuldigd hebben aan ons. Omdat we kunnen een sterke, klare verbinding met God hebben. Wanneer we niet bereid zijn te vergeven, dan wird dit onze communicatie met God afschneiden. En we feilen ons zeer schlecht door Eva. Wie mensen vergeven zo leicht, hoeveel God ons vergeeft heeft, en regen ons zo op over de kleinigheden wat ram ons passieren of wat to ons passieren. Niet immer jet dat am kleinigheden, eins jemel zijn du grote dingen wat zo erschwoelt zijn je was, wo jemand es arig met ons amgegoen. En zijn is dit steden, is dat unbedingt nicht leicht en dat is nicht onze natürliche Reaktion dat wie voets vergeven dan. Aber Gott sei Dank, hij helpt ons met deze zaak. Van wie Gott, ons een voeder, wat zo barmherzig is en wat ons verjaf, onbeden dan, dan jef hij ons durch zijn jes de fähigkeit, dat wie ook kan andere vergeven. Van wie andere nicht vergeven, bink ons dit on de persoon. Wie kom kemmelserreich lust van deze zaak? Van wie nicht vergeven willen, dann ist unsere Beziehung zu Gott lang nicht so deep von Horten und auch nicht so up. Vergebung ist nicht was Natürliches. Sicherlich mag wie vergeben wollen, aber am wirklich eine Person zu vergeben, mag Gott uns die Kraft zu vergeben. Du wegen so wie Gott für seine Vergebung loben und arm zu werden, dort hei uns wiesen dat, wo wir nicht vergeben, du met wie kan de zin bekan en dat wie kan de nächsten vergeven. En wanneer het ook per een zeer schwor is, aber wanneer wie ons veel God te loven dat hij ons vergeeft heeft, dan krie wie de neue kraft am arm de ganze zaak te evergeven wat du passiert is. Wie alle maten dergelijk leren te vergeven. En nicht bloß unjern onder, sondern ook ons zelfs. Robert Coleman zegt ze dit. Worde ombedung kon bloß passieren, wann wie nicht bloß onerkan, dat Gott op een Thron im Zentrum van het Universum zet, sondern ook op den Thron im Zentrum van ons hoort. Gott seine Vergebung is ein van zijn geraadste weg, wo hij ons leib bewiesen deed. In Kreikse aus dort soll wie alle Menschen ram ans, unser Leib wiesen, in dem dort wie ent vergeven dann. So Mames, ich möchte ihn von dir am bloß mild mir in uns sparen. Wann je eins wort ab jen horten han, gegen eine andere Person, wo jen es wei je doen werden? Weil wir uns von dir wählen, Gott te loven und te preisen, für wer hij is und wo hij uns vergeeft hat, en dan bellen we God ook vreun om de kroof tot wie

ken de nächste persoon verjeven en eind onze werkelijke lui wiesen, krijg zo als God ons zijn werkelijke diepe lui bewiesen dat dag voor dag in alle omstanden van ons leven. Dit is niet allemaal leeg, aber dat is dat weet, om een sterke, klare verbinding met God te hebben en dan ook met de mensen rom ons. God is zeeën in al het beste voor jint mames. Bet next it more.

dat we een zoja schwore tijd, wat Corrie in haar zesde en vele andere vrouwen hier moesten dertsmaken. Eenmaal de nacht waait Betsy Corrie op. Zit Corrie, Corrie. Oh, Corrie, we zo moed. Zo dem dag hebben we zo schwore arbeid. Zo veel schlopen. Aber Betsy zegt, Corrie, het heb wat je droomt. Nee, dit wenig je droomt. Het speert de haar zelfs, redt me en de haar zelfs gaf mij danken. Het wil die dat vertalen. Jo, dan wist Corrie, dan moet het nu zijn. Dan zal het niet wachten. Corrie, ik denk, wanneer de trisch nog maar wat uit zijn, dan wil we een heim opmaken. Dan wil we een groot huis opmaken en willen deze mensen, want alle zo'n huis moeten hebben, want hier alle vertellen, we zijn van haar huis weggehaald worden, we haar huis is verbrand worden. Om den wil we ons aan temmeren. Ik denk God wil dat ze, dat we ons om al deze mensen, die nu alleen zijn, al die tienen, die onder ihre elre blijven zijn, dat we ons zullen om die temmeren. Corrie moest lang daarover nadenken. Betsy, als ze dat verteld had, sloop ze in. Aber Corrie kon nu niet meer schlopen, zo moest denken, waar stelt de haar zich dit ver? We zullen dit alles maken.

Toe dier dat het niet mooi lang, dat we toen niet weet vergoenen, naar sterf Betsy. Ze was zo krank en toe zwak en ze sterf ze. Om de tijd kwam dat te een grote verwijzeling hier in de loge, zodat Kari wordt een huisje loten. Ze hadden een andere woord uitloten, want ze was al zo krank weer en bulstorven wordt en ze wordt de noemers vertuurd en Kari wordt uitgeloten. Nu hier wordt ze en dat ze haar nog zo gezocht hadden, maar wees ze zelfs haar hadden uitgeloten, kunnen ze haar nu ook schwoortreed holen en ze leuten ze erbij en Kari kon voren. Ze vond met een Zug naar huis. Ze had schon geld en ze weer zo morgen. Ze werd meest doodgehongerd door. Dat was een schwere tijd geweest.

Corrie nam dat nu ook bult in de hand. Als de trische spul blust haar een weer, mocht ze een grote heim van mensen, wenn alles verloren hadden in trisch. Wenn vielleicht ihre Familie verloren hadden, wenn ihr Haus verloren hadden, wenn ihr haben geld alles nicht mehr haben, wenn ganz arm sind. Da nahm Corrie ab in sie bud mit den Typ in heim ab. Als er sagt, da wäre so viel von denen stort genug, auch im Glöwe stort genug, wenn dit heim kunnen leiden, wenn die kunnen de Bibelstunden leiden, dann seht sie, et läuf, Gott haft mi nisch gerat, uit dat loga, tim hier met jün schoen te leven, et läuf, et mat eine ganze Welt vore. In zoals het in de Bibel steht, wie zullen uit kunnen in eine ganze Welt dit vertalen, wo gut Gott ens is, dat wel ik dünne. So jent ze ook in wil met een Flugzeug vliegen en wil naar andere landen vliegen. Als ze vroegen haar, wo wist du hen vliegen? En wat hast du ver? Hast du alweer een tien jaar, wenn du bezeten wist, oder wat wist du alle früh? Dan zei ze, nee, et heb ne opgewitreien van Gott selbst. En et wil du nu komen. Et wil alweer mensen van Gott vertalen. Zo komen ze ook werkelijk naar vele landen, zo wie in de USA, zo wie ook in zo veel andere landen, waar ze de mensen vertelt hoe God haar in haar leven geleid had en gevierd had. Ze kunnen vele mensen door dat vertellen. Als ze eenmaal naar Havana, dat is in Cuba, als ze doorheen komen in een jahresinternat wil, die 10 jaar ook van God vertalen, dan zegt die, nee, nu is het etentijd. Maar du kost bij ons komen te eten. Zo kreeg ik ook een ijzer in het kruis en ze moest zich ook handstellen in een rij. Zo kreeg ik ook heute het water nemen. En ze vroeg dat mij al te bearbeiden, drinkt wie bloes heute het water? Nee, nee, voets wordt een teubiedel rond die jeft. Die kon bij iedereen 3 seconden binnen zijn. Oh, de toi die schmeidt mooi een opwaschwoter aus de toi. Aber ze dronken dem. En dan vroeg Corrie, kon ik nu de 10 jaar van God vertalen? Kon ik den van mijn leven wat vertalen? De dreigt dat ze weer zo erstreng. En zegt, nou jo, wens u het een uitland hemst en dat wel veel te vertalen hast, 5 minuten. Dan moet je mij alles ook leren. Die zijn hier niet bloos zum Spuß hebben. 5 minuten. Corrie fangt an te vertalen. Ze vertelt van haar leven. Ze vertelt, wie Gott arriviert hat. Wie ze Angst hat, sie hat als Kind. Wie ze ook geleerd hat, dem Herrn aus ihr Hort te vertrouwen en dem alles auf te geven. Ze vertelt, aber sie zieht immer in de Glock. Ze wist 5 minuten. En ze wil ook niet, dat ze hier eens weer zal onarstieren. Aber als nog maar 5 minuten anwere, mocht het een lüde klack. Ups, wat weer nu? Het licht weer uitgegonnen. Na jo, ze de dreitasche. Te argonstel, want het licht uit is, zende mij alles sowieso niet leren. Dan is te diester, dan kost ik weer vertalen. Corrie, wie dankbaar. Ze wist het. Gott selbst hat het nu laten zo passieren dat het licht moest weggonnen. Ze hier buiten oberde de mannen soja en de ganze kabel dat het licht toch waren zal dönen. En zo komt ook dat am ene stund dat licht waren eingehend. En de Mialis, die konden dan alle leren gonnen. De Mialis komen en nam haar arm. En de ene zegt, diesem Herrn Jezus, dem wil het ook in mijn hart opnemen. Aber du sitzt. Jeder kon zu dem reden en jeder kon dem seine Sorge vertalen. Stemt dat? Corrie fuschelt haar am Öhr. Jo, seitdem all deine Probleme en seitdem hoi soll in den Hort kommen. En de Herr Jezus worden ook die halpen. So kon Corrie ook door Menschen van Gott vertalen.

och så vidare kommer sig in Rwanda kommer sig in i fängnis. Då har du krävt såja i rent färger. En de människa det såta en blått. Det vi så skratt, det har den dag. Aber det dag, det har också inte så viel. Det rent det vi alla vänt. Det slog sig från en sida. En det såta det där en noten. En det tida är ganska doll on. Och så en era smakkläder kom. Med en missenåren typ. De mannen dachten ook toch wel, wat wel doe ons vertalen. Zij heeft het goed, zij heeft een schone kleider, zij heeft toch wel een huis met een dak. En wie, wat wil de ons vertalen? Die kon überhaupt niet metvallen met ons. Kari kom en vang aan te vertalen. Vang aan te vertalen dat Jezus ons zo goed is, wie zijn ons verstellen, dat zijn gans het meer van leuven. En dat meer wil Jezus al onze zinden nenschmieten. Gans doop wil hij dood door nenschmieten. En wil een grote schild opstellen. Hier is het verse verboden. Tweemaal zal wie dood zinden, wat de haar ons verjeefd heeft, waar de verholen. Dood zullen verzeet en verjeten zijn. Ook wie zullen zo andere mensen verzeien? Aber sie sagte, dass die Männer heute gar nicht tun. Sie dachte bloß, was willst du uns sagen? Du, wenn du ein schönes Leben hast, du hast gut reden. Aber dann vertelt Corrie von ihrer Zeit ein Konzentrationslager. In welcher Schleiße du heute gehört, wo sie mit über 9000 Frühs Typ gelebt hat, wo sie dort Typ geschafft hat, wie viele Dörbock wieder durchgehungert und sich durchgearbeitet hat. Wie sie wurde schlecht behandelt. Und sie endet vertellt, dann hörte die Männer ganz anders. Ja, und Gott hat ihr geholfen. Sie vertellt, wie sie gebetet hat, die ganze Zeit gebetet hat, Herr, als will die doch dünne, und help mir doch hier rüberzukommen. Wenn du sitzt, dass ich mein Dienst hier gemacht habe, dann help mich hier rüber. En zo weer dat ook gekomen te de verwijzeling en Corrie kwam eruit. De mannen vonden dit ganz interessant. En ook vele van den namen dem dag nog Jezus op. De leiding van het gevangenis die vroeg, kon hier ook eenmaal van jullie weer komen? De missionaren wonen hier, die zeiden zeker kon hij komen. Hij kon ieder week komen en hier met deze mannen een bibelstund maken. Oh, dat vrede. Later schon aber, jo, komm doch, vertal dir von Gott, als sei dort, Gott kann auch diese Menschen ändern. So hat Gott auch da eine Idee aufgemacht, dort Menschen können von ihm hören.

weer nu de Tjenja-zending van Radio Segenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt mij vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund waarder dobi zijn wordt. En vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u dine vriend met dat te enloden. Op waarder, heren.

De grote God van het dwelte ontjet, dat du schoft hast, der din olmokst woed, van het op alles wat u deest doetje, wou du regeerst en vuidast olem zoot.

Ik breng hier het nächste der Uitlands Nieuwigheden. De regering van Donald Trump en de overgangsregering van Venezuela hand om vergonnen 2. September een grote energieafkomen gesloten. De verantwoordingen werden in Caracas onder de opzicht van US-energieminister Chris Wright en de venezolanische overgangspresidenten Delcy Rodriguez onderschreven. Beteiligt zijn onder andere Chevron, Eni en GE Vernova. De grondlauw als een afkomen wordt man om 28. August bekend geeft haf, wint de USA de meerheid van de nieuwgewezene venezolanische oilreserve tegenspreken dat van rund 65.000 miljoen barrel. Dat ziel is de beschädigde aanrichting waarde op te bouwen, de energieverzorging van de USA langfristig te sicheren in de weltweiden oilprijs rauf te krijgen. Chevron wil in de komende 5 jaar meer als 7.000 miljoen

The clock is ticking. Je heren het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De psalmiste zegt, ik vrijd me over die die te mij zeden, nooit eens in de haren zijn huis konen. En ik vrijd me ook voor die wat toch hier in Daunen en wens dat de haar alle toch hier zeden mocht en ook dat woord dat wie hier even brengen mocht om zeden merken.

Met dit sluit we het programma Wara af en loden jullie aan ons Wara toe te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezoeken in onze godsdienste aan Nijstedt in Kampen 22 Blomen Uurt om zondagsmorgens klok 9 tot de zondagsschool en klok 10 tot de hoopgodsdienst en dan zondagsuwis klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwara hierin.

Je hier wat een programma in de radiozendung Licht vom Evangelium. Licht vom Evangelium is een programma wat extra voor families gerekend is. Wie freier ons dat dat je dat van deze programma met leider God zijn woord in je bed wat aan hier willen. En ons wens in je bed is ook van deur wat dat je door dich mochte in je geloven je stort, abgemontet en je treist worden. Wie wens je ook een gouden empfang en God zijn rijken zegen. Am Mikrofon es war zoals Emma jun Bruder en deiner, Jakob Funk. Wel du noch top beden? Himmlische Vader, wie danken die dafür, dat du ons van der Wader de Gelegenheit jefst, even de Luftwahlen met die en met vele van die kinder in verschiedenste Länder Gemeinschaft haben te derven. Wie beden dat du ons deze halve Stunde nu ook Wader aller top richtig sehen mochst. En wann onze vrienden Tauhirer nu ihre Radios angeschaut haben, om dien woord te heren, dan bid we ook dat hij door u dat kreeg worden, wat in kracht nu kracht, moed en troost brengen wordt. Ik bid ook dat in dien woord aansparen wordt, die truer en gehoorzamer te deinen. En we danken die voor onze erlezing dat dienen zijn Jezus Christus, en wem zijn de namen wie dit van die erbeden. Amen.

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestalen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestalen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 258. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt het programma nummer 258.

Wir hoffen dat je ook dit vandaagse programma deze boodschappen leider wat het hem zeen je was des. En nu verabschied wir uns weiter van jund. Wann Gott het zowel, dan hier je een weder programma deze de Sendung Licht vom Evangelium am eine Weg, op dezelfde steed en dezelfde tijd. Wann je irgend vrouwen of de bemoedigingen tot de vandaagse Sendung of de irgendeine andere van onze Sendungen hebben, schrijf ons. Viele van jullie schrijven ons pinklich in Mörkans Maut, diesen Dienstag true wieder te merken. Je hebt ons ook weitelote, dat je voor ons beden. En we danken jullie van harte dafür. Schrijf ons ook wieder. Onze Anschrift is Licht vom Evangelium, 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Kanada. Gott met jullie, wat jullie aan mijn weg waren hier.

0: Bí hargin an si ein kapitel an í Nýjan testament í dat bjók Markus.
1: Kapitel 5. En ze kemen nu de andere zijde meer en de gaan daarin naar ere jeend. En als hij uit de lamp stieg, kwam hem voets een man van man te greven en jeend, die van een arreinen juist bezeten weer. Des man woont man te greven en weer met Norsmeier te bingen, niet hem al met jeden. Hij wie al volken aan hengen feit je keet wast, op hij had nog immer de jeden twee gereten en de isa schon de feit twee gebroken, en door wie keiner, die hem vastnemen kon. Hij woont dat, dag en nacht, mang de greve en aan de boy schreeg en sloeg zich met steiner. Als Jezus kwam, zag hij hem al van wiet af. Hij rande met jeen en schmeid zich ver om op de knieën. Hij schreeg met luide stem. Wat heb ik met die te doen, Jezus? Du bist dem hechsten Gott zien zien. Schweer ver Gott, dat du mij nicht quälen wurst. Wils Jezus hatte hem gesagt, du bist er jeist, komm ich dessen Mensch rüt. Dan vroeg Jezus hem wo hij heit. Hij zei, ik heit duizende, wils wie sind onze vele. En hij praag had Jezus immer waarde aan nicht uit de jeen terug te schekken. Door dich bij om boog groos een grote herd schwien. Dan praag hadden de arreine jeeste aan de schwien dan voren te loten. Jezus schief aan de vrijheid en de beise jeeste kemen ruut en voren aan de schwien dan. En de herd van 2000 schwien moracht en meer dan en de versopen. En de schwien zwaard randen en vertaalden aan de stad en ook op dat land wat geworden weer. En de mensen kemen haan te zijn en wat passiert weer. En als zij nu Jezus kämen, zagen zij den, die van de arene jester wie bezeten je was, vernünftig in je kleid zetten, en zij vechten zich. En die dat je zijnen houden, vertaalden de mensen, wat met de man passiert wie, die van de beise jester bezeten je was, wie, en ook wo zich dort met de schwienram genomen houd. Dan vongen de mensen aan Jezus dringend te prageren, ere jeen te verloten. Als Jezus en de lam nen stieg, prager de man, die van beise jester wie bezeten je was, of hij metkomen kon. Jezus leidt dat niet toe, ob er zegt hij zal naar huis, naar zijn familie gonen en aan vertalen, wo de haar met am metleid houdt, en wat hij am en zijn genood voor een groten gevallen gedonen houdt. En hij ging los en funk aan, en de tienstede te vertalen, wat Jezus alles voor am gedonen houdt. En alle man wundert zich. Als Jezus ware met de lam naar de andere zijde meer gevoren wie, sammelden zich door bij woord waren veel mensen om hem. En Jairus, einer van de leiders van de Judenschool, kwam ook, en als hij Jezus zag, val hij ver am dool en prachet am zeer en zei, mijn kleine dochter is omstorven, kom doch en laai haar die hang op, dat ze kon gezond worden en leven. En hij ging met hem met. Door kwamen vele met en drängden zich nu am op touw. En door wie eine vrouw, die al 12 jaar geblad had. Die had al veel geleden, durch een deel dokters en alles uitgegeeft wat ze had. Ober dat wie met Arende steht beter, bloß immer oeier geworden. Als zij van Jezus hielt, kwam zij durch dat volk van hingen aan am naan en schiert zijn kleider aan. Zij had zich gezegd, wanneer ik hem bloß aan de kleider aanschieren kon, würde ik gezond worden. Er blijden hielt voets op en zij kon dort am lief feilen, dat zij van ihre ploeg geheilt weer. En Jezus speert voets aan zich, dat een kraft uit am gegonen weer en dreht zich mank dat volk om en vroeg. Wer heeft mijn kleider aangeschiert? De jinge zeden te am, du sitzt, dat het volk die drängt, en dan vraagst nog, wer die angeschiert haft? En er kijkt zich am te seinen, wer dat gedonen houdt. De vroeg wie angst, dat er flottern, wil ze wisse wat met er geworden wie. Ze keim, en fall ver am dool en zed am de volle woorheid. En hij zei te haar, mijn dochter, dien glauben haft die geholpen, go in vrede, du bist van die ploeg los. Ober als hij nog reed, kämen een gemana van dat huis van dem leider van de scholen zeden. Diene dochter er zal gestorven. Waarom wou wie den leraar nog meer baderen? Ober Jezus hier wat er gereed wordt en zei tot den leider, vecht die nicht länger, blijf bloos. En hij leidt 6 schenen metkomen als Petrus, Jakobus en Johannes, Jakobus zijn broeder. En ze kämen nu dem leider van de juden schol zijn huis en zagen den klamour en dat jammerierende Jehiel. Jezus ging nern en zei tot aan, waarom wou je zo een klamour en Jehiel? Dort kind is nicht gestorven, dort schlaapt. En sie fangen an, eva am te lachen. Hij schickt dan alle rüt, neemt dat kind ihren Vater en Mutter en die met am wieren en jink in de Stoven an, wo dat kind wier. Hij fout dat kind an de hand en zei to haar, Talita kom. Dort meint, Mijaltje, ik zei die, sto ab. En dat Mijaltje stond plötzlich ab en fang an te gonen, wilst de wie al 12 jaar alt. En ze wisten zes nuscht, als door Eva te staunen. En hij gebot aan zeer streng, dat de China wordt te hieren kriegen en zeed, dat zij er zullen te eten geven.

0: hij niet enthält. Jakob zijn aan met rijke hoopnungen, ober met zijn messianischen reicht. Dat reicht wie moe voor Juda. Daarmee handelt Jakob jen zijn ene grote lijf voor Jozef, zijn liebling. Daar wordt het ganz klar dat Jakob zijn profetie niet een zaak van ene uitleiding weer, nog uit menschlichem Welle vergeet, sondern dat hij van Heiligen Geest gedreven wordt en dat zegt. Wie kennen dat met Abraham en Isaac verletje, die dat niet verhinderen kunnen, dat de jengere van God erwählte Sehns dat eerste Geburtsreich drehen. Benjamin, Vers 27.
1: Benjamin is een rietende Wolf, die am Maria zijn Rob vraat en am Oven dat Eva Bliefsel wieder jeft.
0: Jakob betrok zich door op den trierischen Sinn van diesem kleinen Sturm, die in Ehud in en Saul besonders dem Uitdruck kämt. Ook Paulus wie een nokomer van Benjamin en had den letzten Geest, die dan oben eine geestliche Energie omgewandelt wordt. Damit sehnt Jakob Ola en verabschiedet sich dan van aan.

dat Machpella van zijn veeldre. Jacob bestond daarop en de heil Machpella begroof te worden. Deze lag dicht bij Abraham zijn woonoord in land Kanaan, dat heet bij Mamre. Hij had deze van Efron, dem Hetita, gekocht. Dort werden al meerdere van zijn ongeheer begroofd. Zijn grootvader Abraham, zijn grootmoeder Sarah, zijn vader Isaac, zijn moeder Rebecca en zijn vrouw Lea. Alles toch waren dat al 5 personen die door begroofd worden waren. Maar zijn lieblingsvrouw, de Raal, wordt niet door begroofd, sondern in Bethlehem. Te die tijd je neigt Jozef nog hooget aanzijnen in Egypte. Dat wijst zich aan dem groot opgemaakten zoek van Farao, die hinja dem zoiets hinja rondtrok ten begrafenis naar Kanaan. Jacob wordt naar Egyptische oort en balsameerd. 70 dagen lang wordt om arm getroet. Dat zijn 2 dagen weinig als dat voor een tjernisch moed weer. De angst van zijn 10 älste Brüder. Waar daar steekt de angst in Jozef zijn Brüder op? Zij dachten, na de dood van ihrem Vader, wordt hij aan wat andere tjene. Aber Jozef zette aan, habt nicht angst. Vorken spelen zich de verdachtjongen, die wie je een andere hebben, in onze enen hoort waarder. Zoals de psalmist zegt, dan meinst du, eitsi zoast du.

0: Jozef sin dood in Egypte. Lees weer de eerste Mose 50 van 22 tot 26.
1: En Jozef woont in Egypte met zijn vader zijn nakomen. Jozef leeft 110 jaar. En Jozef leeft nog dat hij Efraïm zijn tjenja en grootjenja zag. En ook de tjenja van Manasse zijn zoon Machir. Hij vreed zich te de alle. En Jozef zei te zijn breider, ik wil bald sterven. Aber met de tijd wordt God naar jullie komen. En jullie uit dit land uitleiden en dat land nemen. Dat hij Abraham, Isaac en Jacob op een eed versproken heeft. En Jozef bestelt aan Israël zijn zeens en zegt, God wordt jullie helpen komen. En dan zal je mijn knokkes metnemen van hier. En Jozef starf als hij 110 jaar oud was. En zij bezorgde hem, zoals zij door de doden bezorgde, en leidde hem in een soort in Egypte.
0: Jozef starf met 110 jaar. Dat waren nu 60 jaar al vergonnen na dem dood van zijn vader. De Bibel berecht nicht over deze tijd, aber wann wie Jakob zijn berafnis met Jozef zijn verletje, tjen we ons verstellen dat het intussen grote veranderingen gegeven houdt. Dat is geen reden van zo een groot opwandigen begrafenis als voor Jacob. Im Gegenteil, Jozef zijn wunsch in Kanaan begroefd te worden, wordt niet voortzerfeld. Jozef had anscheinend niet meer zo een groten invloed als früher. Wie tjenen ons verstellen dat van dem nieuwen Pharao nu een oppositie tegen de Jude kwam. Aber Jozef kan de profetie van zijn urgrootvader Abraham. Dat zoals du weten dat die nakomen worden vreemde in een land zijn dat niet dat eie is. En daar wordt man aan dan dat te dwingen in plogen 400 jaar lang. Nadem zullen ze dan uitraadje met grootem haben goud. Anstatt bij deze oppositie stonden te blijven, leeft hij de verheiting van God en gaf onordningen in bezoek op zijn knokkes. Jozef zijn leiche wordt niet in Kanaan begroefd, sondern de wordt inbalsamiert in een Egypte in een soort gelaagd. Verder nam hij zijn breider dat verspreidje af, dat ze zijn knokkes metnemen worden naar Kanaan en am doorbegroven. Jozef zijn soort blijft als een zeugnis onder de Israëlieten. Dat wie zelfs bij Abel, die nog redt, op zo hij al gestorven is, zoals het in Hebreeën 11 zegt. Während al die furchtbare Unterdrechung in Egypte blijft de stelle zij van Gods Verheitung, sie waren Rütratje, wat te janem dag, an dem hij van Mose op de reis naar Kanaan metgenomen wordt. Ob anstatt de drie Knokkes te im Soort, is dit grof ladig, denn die darin lag, Jesus Christus leeft, sicht in es verharrlicht. Vielleicht wie nu de Wied uit dem ersten Buch in der Bibel, uit 1. Mose, Matthäus uit dem letzten Buch in der Openbarung. Jozef starf in se lede armen einen Sorg in Ägypten. In Openbarung 22 sagt het, Jo, ich komm bald. Amen. Jo, komm, Herr Jesus. De Not von unserem Herrn Jesus Christus es mit allem. Geloofd es Gott. De Herr Jesus heeft dem Dood de Macht genomen en dat Leven in een onverjentelijk Wesen und Licht gebracht, des dat Evangelium. De Doodje Jozef im Soort, die nicht begroofd wordt, zeigt meestig van zijn Glauben an dat Gelitje Evangelium, dem de Glaubensvoders trouw folgde, op zoals ze dat nog van wiet afzagen.

0: De klok is twee.
1: Nu geef je een gezicht dat die wordt gebracht bij onkel Obram Janssen van Bloemenheim en Saskatchewan.
2: Dat pleuren de gewassen. Die waren allemaal, die woont alleen. Zijn vrouw weer aan gestorven. Hij blijft op aan dat huis wonen. Zijn vrouw had het immer zeer schijn rein gehouden. Nu proud hij dat ook zo te houden. Eenmaal aan de werk kwam door een vrouwmensch en melk alles rein. En zo je val hem dat. Hij had het einfach zeer gemütlich. Hij woont in een middelje stad. Over dat weer winter geworden. En aan deze ene oven steam dat zeer met snee en zeer sterke wind. Hij leidt dat licht buiten verder der ongeschaald. En zo'n storm dan weer aan dat bloos toedieste buiten verder der. Nu weer hij bald reit om slopen gonen, dan klappert het aan het der. Nou, hij wondert, wer kent nu nog zo lood in deze storm? Waar hij merkte der een klein bit op en checkte dan staat door de oude Jozef. Dem kent hij al, de kent mij allemaal nu geld. Waar hij zegt, niemals een woord, hij weet niet als die storm, oder kan hij niet reden. Nu staat hij er bloos en aan den wind. En als deze de deur een beetje opmerkte, rent de wind om de deur meest uit de hand, zo sterk als die. En dus Jozef de staat er bloos en strak zijn hand uit naar hem. En dan jet hij nog zijn dash, waar hij roodhaft een beetje gegeten. Hij kreeg door een stuk worst, ook een sneed brood en brengt hem dood. Dan jeft hij nog dat loze geld, wat hij groot aan de fop heeft. En dan zit er nog de Jozef heeft geen mats op, neemt zijn cola kop is al ganz bestiemd met schnee. Dan neemt hij zijn walmats van herken en strijpt hem die nog even. Dan stopt de Jozef een klein beetje terug en hij merkt de toe. Wat groot is hij de toe merkt, en je hebt hem de gedanken derig. Du hast je door hingen een stoof, en du hast een bad ben, en du hast dat warm. Du hast ook een stoel, ook een kleine dash. Over de stoof, die wordt te nus gebracht. Dat wie als van een stem te aanzet, raakt je dem ouden Jozef terug. Over hij vond zich aan te entschuldigen en zichzelf. Ik deed je allemaal helpen, ik geef je hem wat te eten, ik geef hem ook wat geld, ook een mats. Maar dan zag hij aan je danken dat de Jozef, die had een knubbelje schoonstok over hem schuller en dan den stok de honk en pengel. En daar wil je wel alles spannen wat de Jozef in deze wereld eend. En dan leidt hij dat zo toch. Hij dacht dan bloß, dat hij knubbelje gonstak met hem over zeer drekken en zijn schuller. En dan, als dat war, als hij met Derek weer dan schifte dat alle van zijn gedanken, zag zijn ovengebeden en jet slopen. Maar hij kon niet goed slopen. Hij weer arruig. Am jet het slopen niet goed daarna. Over te laat heeft hij er van vergeten in de storm, de puist, de nacht, Eva. Drei der nood dezen, met hem een klapper dat water onder der. En hij denkt zo, als de oude Jozef niet waren treg. Over nee, dat moet als het niet de Jozef, nu staat door de doden begroven. De begrijst hem en dan zegt hij, wist u mij in je fallen donen? Na wat kan ik die doen in je fallen donen? Na check me deze goonstok af, wat ik hier heb. Na zegt, wat zal ik met zo'n knubbelje goonstok afstoot? Oorzaakte. Dus Jozef, de oude, werd bij alle tjanen daar stoot en ik moest hem begroven. En dat als arbeid en ik leef met mijn leven door met, maar door als nacht voor mij nu van dit, deze arbeid. Ik krijg nacht ervoor, door als nacht. Einzig, dat is een grondstok. Nu dacht ik, du wirst een man dat een beetje geld houdt. Vielleicht wirst du so gut und betonst mich, du ein Bett für, dass ich ein Bett für meine Arbeit habe. Dann hat wir uns dort ein Bett geteilt, dass ich den begrüßt habe. Na, am jammert dort schließlich über diesen Mann. Er gibt ihm da mehrere Dollars. Und er ist Jana dann zufrieden. Er nimmt den Stock und geht ihn an und sagt sich, du, was er den mal besinnen. Dann sieht er, dass sind alles mal Aster gewesen, die hat die Josef aufgeschnitten von einem Sturm. Nächster Akkord. Die Knubbel, die hat er durchgeloten und die hat er von jeder Knubbel in Gesicht geschnippert, wie sie sehr viel Zeit hat. Und keine Freund. Und die hat der alle Josef durch jeder Ost in Gesicht Menschen gesagt, geschnippert. Und die Menschen gesagt, die hauten alle den Müll auf, aus wann die was sein wollen. Dann dachte er, dass der Josef vielleicht so jieren hat wollt reden und vielleicht keinmal hat könnt. Als er dort sitzt und fängt an, das Gewissen war da zu klären, dass er dem nicht hat ein Ende geloten. Dann hat er den Totenbegrober gefragt, wo ist dieser dann gestorben? Man sagte, die Doktor sind gestorben, ist er endlich nicht. Der ist totgefroren. Der wird die Jungen am Ober so deut zu warten. Wie wird er danach totgefroren, wird er dem nicht haben, seine Stoben angenommen. Overschlag ging ihm dort. Dort fuhr am Dirk aus dem Maße am Hort. Dann fallen wie was Jesus sagt in Matthäus 25, 43. Ich wie ein Ghost, aber je nomen mi nicken an. Aus dem Day wie er zu Hort kämen, dann kon he lange Tiden nicht schlopen, he wiss nicht, wat he soll. He wie sehr bedreckt, he wiss nicht, wat het geben wird mit am, he wird endlich ganz krank. Dat je was een pleur om zo over wat kon hij doen. Hij dacht, hij had zich toch zo zeer verzindigd, door wie zag er geen hoop niet meer voor hem. Schließlich, als hij is ganz in de eng weer, dan redt er toe een prediker van, hij heeft al veel in de Bibel gelezen, dat wel schien zo nus niet helpen. Als hij nu deze prediker kent, en vertelde dem zijn ganse aanleggen. De prediker die zegt aan te anderen, laat hem al hier deze vers. Dan heeft hij hem opgeschreven, is de Johannes een vers neigen. Dan zegt hij, laat dat even luiden. Hij laat dat door. Wanneer wij onze zinden bekennen, dan is hij truien geraakt. En vergeeft ons onze zinden en reinigt ons van al onze ongerechtigheid. Endlich ging er mein Licht ab. Du wir Hoffnung vor ihm, hei wir los von seinen flehrenden Gewässern, was ihm so sehr gequält hat. Nu konne er endlich weiter Gott in den Heiland danken für die Gnade. Und die Gnade tut er erst für uns alle. Und weil wir Bruder Mortis hier in Sendach für Sendach dort wird Gottes utschalen, weil wir dort nicht lassen bei uns vorbeigehen, aber weil wir dort utnutzen und wahrnehmen. Dann die Tiet ist kort, und uns konnte zu gehen aus diesem Mann, damit einmal einen Tag. Dann habe ich was begonnen, wo wir nicht verkennen, dort anders merken, und dann weil das plärende Gewissen sehr dringend worden, möchte Herr uns alle dort verhelfen, dass wir an diesen Fall denken, dort bloß Jesus Christus Gott sehen, merkt rein von allen Sünden. Amen.

0: Du hast eingeschaltet in unser Programm Durch die Bibel. Ans Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das letzte Programm von Prediger Reimer an mit dem Buch Amos im Alten Testament. Und er hat hauptsächlich die Einleitung für das Buch. Er weiß, was die Umstände in Israel während der Zeit. Und dann, wo Gott Amos rufen würde als ein Prophet für Israel. Und auch, wer Amos, wie und wo er von herkommt. Wir sagen auch, dass Gott nicht in Ansehen von der Person haft, aber er kickt nur was an uns hört ist, wenn er uns zu sehen deins rufen würde. In dit vandaagse programma, waar we zijn dat Amos aanvang te prophezeien over Israël, dat God zijn gerecht wordt even en komen laten, wer in ere ongehoorzaamheid. Ik lood u nu verder aan, aangeschaut te blijven om te zijn, wat de Bijbel ons vandaag verder leren dat van, wat wichtig dat is, dat ook wij, als God zijn niet kan ja true zijn, te wat immer hij ons beroepen heeft. Herr, ich danke dir für die Bibel und bete, dass du jeder Torhörer werden musst, wirklich sehen. Amen. Hier ist Vater Matthew, Prediger Elmer Reimer.
1: Nun, Freund, dort fährt mal, fange ich an mit der kleinen Amos-Buch im Alten Testament. Und ich habe ein Betwort genommen von dort 7. Kapitel zum Anfang. Dort wird das erste Mal, dass ich so ein Gedone habe, aber ich will haben, dat we wenst een beet bekend kunnen worden met des profeet Amos. Hij weer een showport van de kleine stad Tekoa. Tekoa weer de laatste stad voor dem dat de grote wildnis aanvang, dat Rolf leidde deed naar den dode zee. Amos chand deze stad zeer goed. Hij weer een showport en ook een de moelbeeren ooft plekken deed. We had dat even zaad als moelbeeren vrucht, en dat weer de kleine beren zo als wildnis vier beren. Als weer Amos eindelijk een de ram reist. God roept hem van dat zuidelijke koninkrijk van Juda en schikt hem naar dat noordelijke koninkrijk van Israël, naar Bethel, waardoor jetze dienst weer, en daar zal hij profetieën. De Amos weer niet een staatsmens, hij weer werkelijk van dat land. En mij is zo dat als hij dat eerste maal naar de grootstad kwam, worden die mensen immer een spoos gemaakt haar van aan. Ober dan vangen ze uit dat dit man werkelijk een boodschap had. Door weer schijnt meer die zo dachten dat hij kon om eng recht zijn. Door weer meer die zijn boodschap aannemen en dat bouwden zonen die de waarheid niet hier willen. En zo weer door zonen die zich vereenigden aan te brengen. Dat is interessant hoe dertig jaren zijn dat volken religieuze mensen die God zijn dienen en zingen vervolgd ha. Historische gemeentgeschichten doen dat behaupten. Ik zie dat deze jegen aan vereenigde. Ze schikte aan Messiah, de priester, en die weer een gewitste politische man. Hij ging naar de koning Jeroboam, de tweede, en reed dem op jegen Amos. En dan ging hij terug naar Amos en deed hem beleidje. Ik wil nu eerst de 12e en 13e vers lezen en dat 7e kapitel. Dan zei Amasia te Amos, go, du profeet, zei die ver dat du no Juda jest, en dat du door din brood eten deest en door, du din profetseer. En kom niemals meer no battle met din profetseer, dan dat is dem chenig zijn heilige steed, en wo dem chenig zijn woonhuis is. Dat schijnt zo dat Amasia te Amos zegt dat hij bloos wel jalt ha. Dat is waarom hij naar de chenig zijn stede gekomen is. Wat Emma, ze willen hem daar niet ha. Ze willen niet horen wat God te aan te zeggen had. De Amasia leidt Amos weten dat hij chenig gebruik had wat ergend wat onbelang dat hij te zeggen had. En ook niet voor Amos zelfs. Wat Amasia onbelangt, Amos weer veel te je ring. Dat de eriënt woord wordt te zeggen haar hier, en de chenig zijn am jegend. Nu Amasia zien denken, wie dit een zeer beriemde stad, waar Amos proud God zijn boodschap uit te geven. En Amasia wil daar niets van weten, en proud dem Amos los te worden met wie de dem Amos zeer beleidje zullen. Hij proud Amos te zeggen, dat de chenig zeer ontevreden weer met Am, en dat hij zich wegbrengen zal van die stad. Amos deed dat falsch en dem tjenig niet riemen. Hij reed niet toe aan met sanfte fijne reed. Oh nee. Hij deed aan niet loven dat zij zo'n fijne mensen waren. En dan ook, wanneer hij een schoop hoort weer en met moeilbeer bij hem en bere arbeider deed, wordt het hem niet zeer aangeneem loten. Zijn hang worden niet fijn wit zijn. En zijn gezicht wordt immer aan en je brand zijn. En Messiah dacht zo dat zo'n mens geen geschaft had en dem tjenig zijn eigen woord. Oberhark nu wat des besondere Gottesmoon to a Messiah to Zaya had. 14. en 15. Vers en dat 7. Kapitel in Amos. Dan antwoord Amos to dem a Messiah en zeed, ik wil nicht een profeet en ook nicht een profeet zien zien, aber ik wil een schoophoord en deed moelbare vrucht plekken. En de Heer God neemt me als ik de Heer bezorgde deed, en de Heer God zeed to me, go en doud to mijn volk Israël, profetseia. Amos deed antwoorden en een zeer leef tolje weg, zodat dat het en te worden weer, dat hij een Messia man weer. Hij deed God zijn gerechtigheid en gerecht predje. Door zijn zonen deed hem Amos aandieden als een profeet, die God zijn gerecht broof predje deed, zoals van dat haal vier door weer. Op een zeven leeftolig hij rede deed, to Amasaya. Wie worden zijn boodschap loter betjekken. Nu wel, ik bloos hier in dit zevende kapitel, nach den 16. Vers lezen, en wat hij te zeggen heeft, is even de schoop, jo. Also hier nu, wat de Heer God te zeggen heeft. Du zeigst, doe niet je in Israël profetseien, en laat die weer niet je in Isaac zijn je schlacht vallen. Amos wil zich zeer zeggen dat God aan je schekt houdt, en laat dem Amasaya weten, dat de Heer God am door aangesteld heeft als een profeet. Hij had veel toevertrouwen in dem Heer God. Hij stond dat wellicht toe dat hij niet een prediker weer. Een profeet, hij wil niet eenmaal een profeet zien zijn. Hij wil van een zeer kleine stad door hem zieden. En je wordt zeer willen dat hij maar een zeer eenvoudige man weer. En wordt zekerlijk niet, maakt zo'n mensen, maakt passen, als door in dem tjenig zijn jegen woord worden zinnen. Ober, wanneer God een mens roepen deed, een gewisse arbeid voor hem te doen, dan is het zekerlijk zeer wichtig, dat zo'n mens zich handjeeft tot dem Heer en tot de arbeid die God hem gegeven heeft te doen. Door zal dan nust im Stich zinnen, wat persoonlijk is, wie zal het ganzen koor wellig zijn, God gehoorzaam te zijn, zoals Amos weer. De Amasaya en de tjenig door in Israël, waar er immerhan zo gedacht had dat dit arme schoop hoort, nust weert hoort, waarom zullen zij nou aan harken? Ober zij houden zult harken, wils eindoont of hij ook maar een arme schoop hoort weer. Doch houd hij God zijn boodschap. Ik weet van predjes die zo zijn, die wassen op in een kleine dorp, en je ze goor op een forum, en die weer maar zeer eenvoudig. Ober die houden zich tot God aan je geeft, en deden God zijn woord vlietig en klaar predje, en God zegend erdienst. Ober jo, door weer ook zonen ze goor maakt Christen, die zo dachten dat die maar eenvoudige, aanbeleerde mensen waren. Waarom zullen ze nou aanharken? Dat is een goede lectie voor ons. Wie, die wie God zijn dingen zendt en God zijn woord ha, zullen ons zeer zeker zijn dat God ons geschikt heeft. Wanneer iemand wat vertwijfel is, dan zal zona niet proberen te predigen of ongerechten. Wat hier zeer wichtig is, is de vraag, heeft God die beroept zijn woord uit te leiden en predigen? Wanneer God die beroepen heeft, vriend, dan zal er niet om stich zijn, dat u God zijn woord klaar en duidelijk uitgeven deest. En in 16. Vers is beschreven, dat Amos een persoonlijke profetie heeft tegen dem Amasaya. En wanneer hij ook een zeer leeftolige man is, dat heet Amos, doch is hij broof en zegt te Amasaya wat God hem gegeven heeft te zeggen. en wie worden dat later in dit studium betekken. Mensen hebben manchmal te mij gezegd dat ik geen volmacht heb in mijn dienst. Sogar in dit wat ik nu doe in dit dienst met dit studium, gaat zijn woord uit te geven. Ober vriend, als ik een jonge bengel weer, wist ik je neef dat God mij beroepen had. O dat nemen stoot wat ik mij handgeven deed. Ober God, die zijn heilige geest en zijn woord, deed mij de lang leiden wat ik mij schließlich handgeef. Also moet ik zeggen dat ik nu deze arbeid doe, wils ik mij ganz zeker zie dat God mij daartoe beroepen heeft. Ik zie vielleicht niet zo beriemd als een je andere zijn. Ober dat mag geen onderscheid tot dem Herr, en eindelijk ook niet tot mij. Ik weet dat God mij tot deze arbeid beroepen heeft, en hij wordt zijn woord zegenen, eindelijk of ik beriemd zie of niet. Zolang als ik true zie, tot God zijn woord, dat klaar en duidelijk uit te leiden. Mijn volmacht komt niet van mijzelf. Wat ik zie of wat ik via, leven komt zo'n volmacht van God zijn woord. Zo weer dat ook met Amos. Hij deed niet dat profetieën wat mensen zeiden, hij heeft de boodschap die van God zelf kwam. Hij deed jegen de zin predje die door in Israël via. Hij hield niet een blad voor een muur van hij reden deed. Hij geeft God zijn woorden en krijgt zo, als God aan dat geeft te zeggen. Hij wist dat de zaak niet kon beter gemaakt worden, zoals van een door meer geloond parfum op een mesthoepen worden napjeten, wordt niet veel wat helpen. Dat wordt de zaak niet anders, dat door zin weer, dat moest met je handeld worden, en waar niet, dan wordt door je recht komen. Hij mocht dat zeer klaar, dat wanneer God ook zeer geduldig weer, dat kwam door een tijd, wanneer de geduld wordt te eng zijn. En hij geeft de warning ook krijgt zo, als God dat uitleed. Daar zijn drie omstanden die Amos van reden deed, en te woont hij profetieën deed. En wie worden die zinnen en dem dat wie in dit boek studeren worden. Wat ik mij even wonder doe, is dat China door een battle wist wer hij weer. Zoals ik gezegd heb, hij weer niet beriemd ergens als voor, als door in de kleine kruis van mensen en Tekoa. Eindelijk is Amos nu ook niet zeer goed bekend, man Christen en predjes, zo goa, dat heet dat boek dat hij geschreven heeft. Weinig predjes heeft Amos gebruikt als een predigtekst. Amos en Hosea deden tezelfde tijd profetie.

Nu wou ik teruggaan naar dat eerste kapitel. Ik wie een stout aan dat zevende kapitel, zodat we dem Amos in de boodschap zien kunnen. Nu weet wie wensen beet van wer des man Amos wie. Wann hij ook niet hoog beriemd is, doch dat hij zijn dienst ohne furcht. En hij haft een boodschap niet bloos voor de Israël-nation. Eindelijk haft zijn profetie met de welt te doen, zoals de dan wie. Hij reed eerst tot de nationen die doorrand aan Israël waren, en hij houdt een boodschap voor de weltharsche die dan waren. Dat weer even niet wat niet, andere profeten deden dat ook. Zo'n profeten als Jesaja, Jeremia, Ezekiel en Daniel deden profetieën tegen andere nationen. Over ihre boodschap weer gewoonlijk eerst tegen het eigen volk Israël. Amos deed krijg dat jegendeel. Hij heeft eerst de profetie van oordeel tegen de andere nationen ram Israël. Als hij door dat eerste bij dem tjenig zijn jegen wordt reed, ziet hij dat God Syrië rechten wordt, en ook de andere nationen door rondom, zoals Fenicië, Edom, Ammon en Moab. Mensen tjemen van wit en breed te horen wat Amos van de andere nationen te zeggen houdt. Denje val dat zeggen, en ze vrede zich zeggen, dat hij je recht reed voor de nationen ram aan, zolang als hij niet van ere zin reden deed. Daar is ook zo tom deelwens nu, en veel tjoeken. Mensen harken jaren van de predje van de zinde reden deed, die mensen duizenden jaren terug deden, zolang als hij niet van ere zin reden deed. Bloos niet op

Ere te je klonje, dan is door je schrecht. Jo ames wie een zeer fijnheid, predja. Hij verstond zeer goed hoe hij mensen kon aanreden, zodat ze hartje worden. Ik stem niet met den priester ames saaien, die wil haar dat ames door niet predje zal. Ik wil nu waarde de eerste passage betonen en dit Amos boek. Also eerst Amos, dat eerste kapitel, de eerste vers. Dit zijn dem Amos zine weerd en schopvormen van Tekoa, die hij zag wegen Israël en de dag van Uzia, Tjenich en Juda, en aan de dag van Jeroboam, Joash zijn zin, de Tjenich en Israël, 2 jaar ver den Eedbebe. Ik wou hier niet wat zeggen wegen die tijd als Amos profetieën deed. De profeet Zacharia reed ook van den Eedbebe, meest 200 jaar later als dit. Nu allem nog weer dat während dem Uzia zijn harsche. Dat kun je dan ook zeggen, en dat is eigenlijk niet zeer wichtig, krijgt wanneer dat weer. Buiten dat het te zien is, dat hij tot dezelfde tijd profetieën deed als Hosea. Amos wie een profeet, tot dat noordelijke Tjenichrijk Israël. Tweede vers, en hij zei, de Heer God wordt van Zion roeren, en van Jeruzalem laat hij zijn stem heren, en de schoop hoort er weid als verleegen, en de spets van den Karmelboog als verdriecht. Dit is je dan zeer bunte reed en zeer strome reed. Hij zegt dat de Heer God wordt van Zion roeren, oder luid brellen. Van Beholahas, de profeet Joel, brukt ook dat woord. Dat is zo als van een lijf amol luid roeren deed of de brellen, van de roop haft. En jo, dat is een interessante wijk zijn profetie aan te vangen. Niet zo. De Heer God wordt van Zion roeren. Het reed van dat oordeel dat op de nationen komen wordt. En wanneer reed ervan dat de wijd verleden is, meent dat dat door een drieën tijd komen wordt met een hongersnood. En de hongersnood wordt over dat ganse land komen. Zonen die in deze tijd en de armeeën zijn gewaast, zei je dan dat het een zeer strome stad is. Alles is fijn grijn, met schone bloemen en andere gewaast. Dat moet zo zijn gewaast in Amos zijn tijd, en ook in de Elia zijn tijd. Ober daar wordt een drieje tijd komen, en met dat wordt er dan ook hongersnood zijn. En nu komen we nog een poort dat te doen heeft met je recht, dat op de nationen komen wordt, die dicht aan Israël er grenzen werden. God zijn woord, zogar im Oude Testament, bewies dat God niet bloos Israël er God is, ober hij ook de heide oder andere nationen er God is. De apostel Paulus maakt dat ik zeer klaar im Nieuwe Testament. En God deed de andere nationen ook rechten. En wanneer God nu ook in deze genoodtijd dat hoopt vernemen als dat hij een volk uit alle veldje uitroepen deed voor zijn nomen, meent niet dat hij zich losgemaakt heeft van deze weltzaken, wil hij heeft zich niet ervan losgemaakt. Hij deed nu, nog maakt de weltnationen arbeiden, een rechte, en dat Amosboek heeft een nadeel ervan te zeggen. De eerste nation die van gered wordt, is Syrië. Derde vers. Zo zegt de Heer God voor 3 overtredingen, nee, voor 4 waar ik niet wegdraai van de stroof van Damascus. Dan zij haar Gilead met ijzeren gereedschaft gedrascht. Van wat reed dit? Eerstens, wanneer hij van 3 of 4 overtredingen reed, meent hij niet dat hij de talen deed. Anders gezegd, daar waren een nadeel overtredingen. En God wist zeer goed wat die waren, zogar wanneer dat volk vielleicht ook zo dacht dat er een weg van God verstoken werd. Anders gezegd, dat overtredingskuffel weer nu val. En nu weer de tijd gekomen voor je recht, een oordeel. Daar weer nu niks, dat kan je donen worden, God zijn oordeel af te weren. Dat je recht wordt op dat land komen.
En wann hij daarvan reed dat ze met ijzeren gereed gedrascht hadden, meent dat hij hadden schraadliet gedaan tot dat volk. Drasch gereedschaft wie zeer schoppet gereedschaft. Dat wordt gebruikt de weid oder wat emmer te draschen. En emmer han hadden ze met zond de mensen in Gilead verheeft. Wat meent hij met Gilead? Gilead wie aan de oosten ziet van den Jordan Rifa. Dort wie een land dat zo wie tjem, bat in Galileische Zee. Dort wie land dat de stammen Ruben en Gad en de halve stam van Manasse eet wie. Syrië wie Jeronom Noorde vandoor, en die weer erop gekomen en hadden den gedrascht, dat nu zo te zeggen. En God wordt aan nu rechter voor er aanmenselijkheid. Dit is ook beschreven in eenje van de beken im Oude Testament, die historisch sind. Wir waren even lure, aber das nächste Mal am dort zu sehen, und dann waren wir auch sehen, wo Gott andere Nationen rechte wird. Du hast immer gute Ursache, woran Gott Nationen rechte dat. Emma. Ich will hier nu ein Betit nehmen, hier wird andere unterwenden. Die Nationen in Amos seine Tiet, auch die andere Propheten ihre Tiet, dachte zo dat dat geen recht was zijn. Ober met de tijd deed God oordeel op aanbrengen, zogar Israël en ook Juda. En daar is een lektion van ons nu. De Bijbel redt van je recht voor de godloze, ober wils God je duldig is, wils hij niet wel had dat iemand weer zal verloren zijn, denken mensen zo dat God een doontje is. Ober vriend, wanneer je dem Herr Jezus nicht annehmen als Heiland, dann ist da der große Witte Thron ihr Rechtsdach in der Zukunft. Und wills Menschen so denken, dass Gott ein Donsch ist, holen sie an mit ihr gottloses Leben. Gott sein Wort sagt auch, dass Gott sein Urteil hastig kommen wird, ab so einer die gottloser sind und sich nicht betieren. Wir waren mehr von dit seine, wann wir in dort Offenbarungsbuch studieren waren. Dat je recht voor al die godloze wordt in je rechtzinne dat al ere woordje in je zeker wordt. Alle. Harch, wil zijn mens dem Herr Jezus nicht aanneemt voor die zinde verjevung, blijft God zijn oordeel op aan. En wils ze Jezus zijn verjevenis nicht aangenomen ha, blijft al die zinde schuld op aan. Dat meent dan dat ze worden moeten voor al ere zin, zei ik, gestroofd worden. En dat meent dan bloos dat ze worden in een haal zijn, wil ze Jezus in zijn radung niet aannemen, ober ze worden door in een haal betalen moeten voor jeder eens je zin die ze aan je gaan hebben. Ober, en ik vrij me voor een oba. Ober nu is nacht de genoed tijd. God zijn genoed en dat evangelium is nu nacht te hebben. En dat is een oorzaak waarom ik dit doe. Mijn vriend, Jezus heeft de schuld betaald. Ober du moet dat aannemen. En ik praag die dat du dat nu doen worst. Zij tot hem Heer dat du een zinder bent. En dat du Jezus nu aannemen deist als dien heiland, van die zind en die zinde stroof. Jezus zei dat wer emmer no am komen wird, wird hij nicht rutschteten. Ob du dat nu, bitte. Gottes zegen, mijn vriend.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im hemel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes woord. Rijmer 10, vers 13 zegt, wer immer den Herrn en zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nur den selben Radiosender, wo ihr noch horchen.

0: De klok is draai.
1: Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwiese tom Fred met God uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

Nu hier weer de korte aandacht van Radio de Wachwieser zum Frieden mit Gott uit Horizonte Santa Cruz, Bolivia. En deze aandacht redt Donald Niefeld.

dat we een zoja schwore tijd, wat Kari in haar zesde en vele andere vrouwen hier moesten daar schmokken. Eenmaal de nacht bij Betsy Kari op. Zit Kari, Kari. Oh, Kari, we zo moed. Zo had hem dacht, was zo schwore arbeid. Zo veel schlopen. Aber Betsy zegt, Kari, het heb wat je droomt. Niet het wenig je droomt. Het speert de haar zelfs, reed te mij en de haar zelfs gaf mij je danken. Het wil die dat vertalen. Jo, dan wist Kari, dan moet het nu zijn. Dan zal het niet wachten. Kari, ik denk, wanneer de trisch nog maar wat uit zijn, dan wil wie een heim opmaken, dan wil wie een groot huis opmaken en willen deze mensen, want alle zijn huis moeten hebben, want hier alle vertellen, we zijn van haar huis weggehaald worden, we haar huis is verbrand worden. Om den wel wie ons aan temmeren. Ik denk God wel dat ze, dat wie ons om al deze mensen, we nu alleen zijn, al die tienja, we onder ihre elre gebleven zijn, dat wie ons zelf om die temmeren. Kari moest lang daarover nadenken. Betsy, als ze dat verteld had, sloop ze in. Aber Kari kon nu niet meer slopen, zo moest denken, waar stelt de haar zich dit ver? We zelf wie dit alles mogen.

studiere dat niet meer lang, dat we tjone weet vergoene naar sterf Betsy. Ze was zo krank en toe zwak en ze sterf ze. Om de tijd kwam dat te een grote verwijzeling hier in dit loge, zodat Corrie wordt een huisje laten. Die hadden een andere wild ruit laten, want ze was al zo krank weer en bulstorven wordt en ze wordt de noemers vertuurd en Corrie wordt ruitje laten. Nu hier wordt ze en dat ze haar nog zo gezocht hadden, maar wist ze zelfs haar hadden ruitje laten, konden ze haar nu ook schwartreed holen en ze leute ze het erbij en Corrie kon voren. Ze voer met een zoog naar huis. Ze had tjoen geld en ze weer zo morgen. Ze weer meest doodje honger door. Dat weer een schwere tijd geweest.

oss vidare kom sen Rwanda. En Rwanda kom sen in je fängnis. Då har du krävt zoje i rent färger. En de mens de zote en blad. Dat we zo schrijven, die hadden een dak. Maar dat dak, dat helpt ook niet zoveel. Die reinde wie alle weend. Die sloeg ze van de zijde. En ze zochten die daar in noten. En die tiede haar gans dol aan. Als zij in haar smakkenkleider kwam. Met een missenoren typ. Die mannen dachten ook toch wel. Wat wil jij ons vertellen? Zij heeft het goed. Zij heeft een schone kleider. Zij heeft toch wel een huis met een dak. En wie? Wat wil hij ons vertellen? Die kon überhaupt niet metvallen met ons. Kari kwam en vang aan te vertellen. Vang aan te vertellen dat Jezus ons zo goed is, wie zijn ons verstellen, dat zijn gans het meer van leuven. En dat meer wil Jezus al onze zinden neinschmieten. Gans doop wil hij dood door neinschmieten en wil een grote schild opstellen. Hier is het verse verboden. Tweemaal zal wie deus zinde, wo de haar ons verjeeft haf, war de verholer. Deus zelle verzeet en verjeette zenne. Ook wie zelle zo andere mensen verzeien? Aber zij zacht het, deze mannen hoorde gewoon niet toe. De dachte bloes, wat wist du ons zeien? Du wens zo'n schoon het leven hast. Du hast goed reden. Aber dan vertel Corrie van ihre tijd en concentrationslager. En we schleissen door hoorde je hoort. We zijn met Eva 9000 früher, typ ihr lebt hatte, wo sie dort typ ihr schafft hatte, wo viele Dörbock wäre dort gehungert und sich dort gearbeitet hatte, wo sie wurde schlecht behandelt. Als sie endlich vertellt, dann hörte die Männer ganz anders. Ja, und Gott hat ihr geholfen. Sie vertellt, wo sie gebetet hat, die ganze Zeit gebetet hat, Herr, als will die doch tun, und help mir doch hier rüber zu kommen. Wenn du sitzt, dat ik mijn dienst hier gemaakt heb, dan helpt mij hier uit. En zo werd het ook gekomen te de verwijzeling en Kari kwam uit. De mannen vonden dit ganz interessant. En ook vele van den namen dem dag nog Jezus op. De leiding van het gevangenis die vroeg, kon hier ook eenmaal van jullie weer komen? De missionaren wonen hier, die zei zeker kon hij komen. Hij kon jeder week komen. En hier met de semana een Bibelstund maken. Oh, dat vrede, leidt er zo op. Jo, kom toch, vertel den van God. Hij zei dat God kon ook deze mensen ändern. Zo had God ook door een deur opgemaakt dat mensen kunnen van hem heren.

Dit weer nu de Tjenja-zending van Radio Zegenswelle met Irene Schiermacher. Het wordt me vrije, want du bij de nächste Tjenja-stund wader du bij zijn wordt en vielleicht ook niet alleen. Hierin kost u die vriend met dat te enloden. Op wader.

0: maar 30 minuten.
1: Nu hebben we een aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Free en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, het plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te het programma Wat zegt de Bijbel?

De psalmiste zegt, ik vrijd me over die die toe mij zeden, nu dan in de haren zijn huis konen. En ik vrijd me ook voor die wat toe hier in Daunen en wens dat de haar alle toe hier zeden mocht, en ook dat woord dat wie hier even brengen, mocht om zeden merken.

Met dit sluit we het programma af en laten jullie aan ons warato te horen. En bij deze gelegenheid mocht ik ook aanloden ons te bezeken in onze godsdienste aan Nijstedt in Kampen 22 Blomen Uurt om zondag zomorgens klok 9 tot de zondagschool en klok 10 tot de hoop godsdienst en dan zondag zo uwis klok 6. Een godsdienst met een programma. Abwara hierin.

0: De klok es alv.
1: Het missionswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsboodschap met redner Walter Niefeld.
2: Lieve vriend, lieve broeder, lieve zuster, vaker komen mensen naar mij en delen mij met hoe schoon het toestaat. Manchmal is in einem huis maar einer, der wirklich eine Beziehung zu Jesus hat. Es gibt viele Lieder in der Familie. Viele Menschen sind sehr hart mit ihren Familien. Oder in anderen Familien ist das Problem der Alkohol. In anderen Familien ist das Problem der Tjenja, die nicht mit Gott wollen gehen. Wat jeft een tijdst in de Bibel, die ons immer wel een moed maakt te leven, dat God in onze familie wordt ingeriepen. En dat is dis tijdst den we in Apostelgeschichte 16 31 vinden. Ik leef aan dem Herrn Jesus Christus, dan wordst du in dien huis geraad worden. Is dat niet een wunderbare tijdst, een wunderbare verspreetje? Ich leef om Herrn Jesus Christus. En du en deine Familie, die worden geraad worden. Zo, onze opgave is het te leven. Te leven om Jesus Christus. Te leven wat Hij ons zegt. Met hem te leven. Te beden voor onze familie. Dat heeft viele zaken, die kunnen we niet veranderen. We kunnen ook niet onze familie dwingen dat ze leven zullen. Dat is een zaak die moet in ihrem hart passieren. Aber wir haben een verspreetje in Gottes woord. Dat zegt dat wie, wann wir am Herrn Jesus Christus leven, dan wordt hij ook in onze familie wirken. Dan wordt ook de dag komen wo onze familie leven wordt. Herr, ik dank die dat du dit verspreetje in deinem woord aan sie loten hast. Dat wann wir an dies leven, dat du ook wirst wirken in onze familie. We mogen ons volgens zeer schoon darüber. En ons fällt dat niet leicht, geduld hebben. Aber wie leven aan die? En wie leven dat du wirken wirst, wat onze ganze familie die je hebt? Wil je beten in die noemen, Jesus? Amen. Wat im nächsten Mal met Hoffnungsbotschaft.

Onze programma's zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma's daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo je steen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkomen. Wanneer je een van onze programma's bestellen mocht, dan check ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billig hebt, als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 258. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, dan vraagt je dat programma nummer 258.

0: Welkom, deze ondag is van Duran Church in Leamington, Ontario. Ons ziel is de mensen leiden om Jezus Christus te volgen. We hopen deze ondag wordt je aansporen om Jezus Christus beter te volgen. God te zijn.
1: Deze boodschap is van 2 Korinther, kapitel 5, 18, 21. Dat is vertreder voor verzijning.
2: De boodschap van deel is waarder aan verzijning. Laten ze nog zeggen wie wou wie zijn. Zijn dat wie verzijnd zijn met God. Door Jezus Christus hebben we verzijnd met Jezus, met God. Onze zin die staat in stich. Onze zin is dat wat een stich doen deed, dat met even zie je gebracht, zodat we daar waren die gemeenschap hebben met God, te wat God je ons gemerkt heeft. En we zijn in 2 Korinther kapitel 5, 18, 21. Dat zijn de versen wat we doorgaan. En ik wil even voor ons van deel waren lezen. Dat zegt ze dit. Dit komt alle van God, die ons door Christus met zichzelf verzijnd heeft. Hij heeft ons de opgave gegeven, mensen van God zijn ongebouwd aan te reden, met arm verzijnd te worden. Dat is God via in Christus en hij verzijnde de wereld met zichzelf. Hij verjeeft de mensen er de zin en hield aan die niet meer ver. En hij heeft ons de boodschap van deze verzijning onvertrouwd. Doorwegen zijn we nu Christus zijn vertreder voor deze boodschap. Zoals van God zelf junt durch ons onreden wordt. Zo praten we junt in Christus zijn stede. Laat junt met God verzijnen. God mögt den, die van keine zin wist, in onze stede te zijn, dat wie durch arm voor God geraakt worden. Worden, zo als dat voor jaren deed. Laten we eens zeggen, een klein beetje wat we zullen ons opmerken met God. We worden opgemerkt en God heeft ons in de nieuwe gebeurd. En van daar we zijn, wat van onderscheid merkt dat dan in de gemeenschap wat we met andere mensen hebben. Zo, hij zegt hier, we zullen verzijnd worden. Zo, wat is de verzijning, of wat meint dat we verzijnd zijn? Dat meint dat in de gemeenschap, dat hatte dan met gemeenschap in de Bibel, dat wat twee is, of dat wat wie uit een is, wat taubt gebracht, of val gebracht, of abgefixt, dat het ware vorig is. Een Beispiel is, wer we zijn in een Ehe, als du een Ehebruch, en dat wordt twee. En de lied, de hand, tweschen zich, dat is een groter zin wat tweschen en is. En nu zo te zijn, is dat gemeenschap twee. Want zij würden zich verzijnen, dat moet eerst dat het zin wat tweschen en is, dat moet verjeeft, dat moet weggebracht, en dan komt de lied waar het taub, en dat gemeenschap wordt waar het vorig gemerkt, en dat wordt verzijnd. Dat wat twee is, wordt waar het opgefixt. We zijn hier in deze Farschen dat onze gemeenschap met God is twee. We zijn zender. Door als wat tussen ons en God staat, dat is onze zend. So, wat zegt hij hier, wat passiert, dat deze verzijning passieren deed? Hij zegt dat hij verjeeft de mensen er de zenden en hield aan dat hij niet Maya fair. En hij heeft ons de boodschap van deze verzijning onvertrouwd. So, de eerste poort van de verzijning is dat de zin wat de gemeenschap vermerken deed, dat moet verjeeft. Du hast een zin wat tweeën stonden deed. En een zin die merkt allemaal de woont. Een zin die vertraant allemaal de gemeenschap. En een zin is een sterke woont. Ohne dat het wat sterke is als de woont, staat de woont aan mijn stech. De gemeenschap is niet meerlijk. Zo is het ook met ons en God. De zin die als de woont, die staat in stech, dat is niet meerlijk, dat de gemeenschap fijn is. Maar wils Jezus Christus de priest getold heeft aan Kriets voor onze zin, wordt de woont doorgereden. De wordt doorgereden. En die is nu een stich. Die is nu waag. En nu zegt hij, wilt dit passiert haf in ons leven, nu haf hij ons dit onvertrouwd, deze boodschap. Dat is wat we van deel willen even reden. Wat meint dat? Dat we deze boodschap metteilen doen en deze boodschap uitleven doen. Ik geloof de grootste wijze waarop we dit uitleven doen, is dat we verzuimd zijn met andere mensen. Dat is onmerkelijk dat we zijn, God heeft ons verzuimd, maar we willen niet ons verzuimen met anderen. Christus Jezus zegt, wer een ander niet wil vergeven, der is de vergeving van mij niet goud. En dat, we würden er veel kunnen even zijn, maar ik wil ook zijn, de Bijbel leert, dat wanneer we verzuimd zijn met God, dat is verbonden met waar we verzuimd zijn met anderen. Wanneer we zijn, we willen Jezus Christus in de verzuiming aannemen, maar we zijn niet welig om ons met anderen te verzuimen. We brengen schoon te God zijn evangelium. Verzuimen met anderen is schwer. Dat is niet leicht. Dat veelt veel arbeid. Maar dit is wel wie deze boodschap uitleven dan. So, wat is de ondergrond van deze verzuiming? De ondergrond van deze verzuiming is wat Jezus gedaan heeft voor ons. Hij is ons voorbeeld. Wanneer wij anderen er zin vergeven doen, Jezus Christus heeft ons een voorbeeld gegeven, hij heeft onze zinnen vergeven, en wil hij onze zinnen vergeven heeft, nu zal wij anderen ook er zin vergeven. Wilt Jezus Christus heeft ons verzuimd met zichzelf, door wat Jezus Christus heeft gedaan, dan zal wij ook uitrekenen anderen. En de Bijbel deed deze dingen toepingen. Dus ik al zei dat. Matthäus kapitel 5, 23 en 24 zegt het dit. Wanneer du nun altoe jest, diene goven te offeren, en die door bifelt, dat die brouder wat jengen die haf, dan loot diene goof door, ver den altoe, liggen en go en merk uursfried met die brouder. En dan go en bring dien goof. So hij zegt hier, en hij redt naar de Juden hier, wanneer zij nu een tempel voorneiden, en zij willen God aanbeden, oba, de wie een gemeenschap wat twee wie tussen amen en orde brouwen en orde persoon, dan zal hij wachten, wat dat gemeenschap verzuimt weer, dat hij wordt God aanbeden. God wil gaan, wie zullen dat ernst nemen, waarom wie met orde staan. Wie zal niet gelijk altijd zijn. So, ik wil van deel zijn, is een vals leert ons van deel. Wanneer jij van deel zijn te kerk gekomen. En jij hier baten is han. Jengen en anderen wat je zetten deed. En een weg te zijn, merkt het je overeen met de persoon. Ah ja, je wieder God aanbeden dan. Wie zullen dit ernst nemen? Wie zullen niet gelijk altijd zijn? So, wat zijn er dan? Verken wat dingen, wat tussen ons zijn en God. Wat zijn die dingen? Ik leef verwassen voor ons, als onze eigen nicht zo zijn. We wonen vielleicht taub met ons partner, maar er fehlt een verzuiming. Vielleicht Jezus ouderen, je kind woont nog thuis, vielleicht hast du het kind van thuis gegaan. De gemeenschap is twee, en je fehlt verzuiming. Vielleicht is het tussen je Schwester, je Gemeinschaft, wat twee is, en er fehlt Verzuiming. Vielleicht zijn de vrienden, wat je lang gehoord hebt, dat je Gemeinschaft als twee niet fehlt Verzuiming. En ik wil zeggen, vielleicht zijn de mensen in onze Stad, in Leamington, wat deze Verzuiming fehlt. God wil hebben dat wij Vertreter zijn. Wie Vorbilder zijn van deze Verzuiming. En wanneer wir ons verzuimen doen met anderen, dan zijn wir een Vorbild voor wat Jezus kon doen. Wat Jezus kon doen, niet bloos in ons, maar ook in anderen. So, wat kunnen wir dan doen, om verzuimd zijn met anderen? Wat zijn de stappen, wat wir kunnen doen? Klaas Kapitel 3, de 13e vers, leert ons een bed. Wat we zullen doen. Klaas Kapitel 3, de 13e vers, assisteert. Verbracht einer den anderen en vergeef jun ungen ein ander, wann wer eine kleug jengen den anderen haft. Zo als de haar jun vergeeft haft, zo moet je ook vergeven. Zo, hier zijn twee dingen hier wat wichtig zijn, Tom, dat we verzijnen dan met anderen. Dat eerste is, verdraagt einer den anderen. De Engelse die even zaten, bear with one another. Dat heeft een beeld van, wanneer een ander een fehler heeft, wie zullen dat verdrehen? Wie zullen dat niet bis in grootheid van kleinheid merken? Wie zullen geduldig zijn met een ander? Ik leef dit als woe verzijnen ook verken aanvangen dat. Wie zijn verken in zijn cycle, wie merken in grootheid van kleinheid en wie hebben ons dat aangewand. En dat is onmerkelijk dat we ons verzijnen dan met andere wegen. We hebben allemaal wat frischer, wat we in grootheid van merken. En dat is het meest onmerkelijk dat we ons opmerken met anderen. We worden zo leicht beledigd. En ik zei niet hier dat er niet dingen zijn in ons leven wat ons beledigen doen. Maar we moeten ons hoort zo ernst doen dat we niet over jede kleine ding beledigd worden. We niet jede kleine ding ernst nemen dan. We zullen in de genood gaan, we zullen in de geduld gaan voor anderen. Dit meint dan ook dat wanneer een persoon wat zijn deed en wat deed, we nemen ons niet verken, voor ver, dat zij dan dat met een praste motief. We zullen door genood verbracht zijn met anderen. Zo wanneer een mens wat zijn deed, waarom is dat, dat we dan dat vuur te aannemen, dat dat slecht is? Door genood, wel we dat leven aannemen, dat zij wat goudet meinen dan met dat. Wie zullen geduldig zijn met een ander? Wieder een mens verdreven ze te zijn, meint dat wie dan niet menschen bist te zien schieven. Laatste zin is dat wie een klimaat van wat viele nennen cancel culture. Wanneer een persoon is wat we niet gelijken, of we gelijken niet wat zij geloven, dan doen we een van ons leven uitschieven. We willen niets te doen hebben met een. En wieder wanneer een mens wat deed wat we niet gelijken, dan merkt wie er de sterren, dat wat zij zijn, we willen dat sterren merken. We willen in dat zo gaan, dat zij niets kan zijn. De Bijbel leert ons in vele steden, dat we zullen zonder wat niet bij de woordheid blijven, we zullen niet in poort nemen met zijn persoon. Maar wat ik beobachten doe, dat de strijd die wat verken tussen christen is, heeft verken weinig te doen met wat biblisch geloven is. Ik leef, wanneer we dat ongezeken ons in het leven, meeste tijd, wanneer we niet stemmen met andere personen, dat heeft te doen met andere dingen. Wat we aan, waar we zijn, te bijspel aan politics denken dan. Oder wat we gelijken, wat van de soort eten we gelijken, waar we met dingen omgaan, waar we van dingen reden dan. En we laten de gemeenschap scheiden, spuilen, over dingen wat wortelijk biblisch gezegd, zijn niet wichtig. In de laatste jaren en half heb ik verken gezien, waar mensen zich laten spuilen over de coronavirus. Welke mensen geloven, wie zullen dit doen? Welke mensen zijn, wie zullen zeer voorzichtig zijn? En er wordt een studie die, en weet je, in de Bijbel redt het gewoon van coronavirus. Dat redt van Jezus Christus, dat redt van de Evangelium, en dat redt van verzijning. Welke christen zijn, wat een grootheid merken van grootheid, en kleinheid merken van kleinheid. Welke verbracht zijn met een anderen. Waar we geduldig zijn. Waar we ons niet laten voort beledigen. over ieder kleine ding. Ik leef, zoals ik al zei, dat ons ondergrond is, Jezus Christus. Want wie wordt ons in het leven even zeggen, hoeveel van ons leven wordt wie zijn, wordt Jezus Christus niet meer stemmen. Bij dag, Jezus Christus is geduldig met ons. En hier is de Gouden Recht. De Gouden Recht is dat, wil Jezus Christus geduldig is met ons, hij heeft ons de kracht gegeven, dat wie de genood en leven hebben, dat wie geduldig kan zijn met anderen. Dan de volgende poort, de tweede poort, is de vergeving. En hij zegt, en vergeeft junt einen den anderen, wanneer een kleur gegen den anderen haft, zoals de Heer junt vergeeft haft, zo moet je ook vergeven. Zo, vergeving heeft twee poort. Die werd dat vergeving zeken dat, en die werd dat vergeving geven dat. Zo, hier zijn wie zijn verken, en wanneer de verzijning veelen dat, verken als dat beide persoon veelen de vergeving, en beide mensen, personen veelen dat hij voor de vergeving vreemd doen. Zo, ik blijf deze verken, waar we aanvangen met vergeving vreemd. Dus zijn verken twee dingen wat ons een stich doen, dat wie niet voor de vergeving vreemd doen. Uitschlicht, als de praag. Ik leef de wereld zijn woordelijk niet zeer woord om uitspreken, maar de zijn zeer woord om zijn. En dat zijn, ik wie aardig, wirst du mij vergeven. Ik leef het eerste poort als het schwanste poort. Ik wie aardig. Wie gelegen dat van anderen dat zijn dan? Wie gelegen dat van anderen dat zijn en zijn ik wie aardig was mij dat te goud houden? Oh, dat gaat anscheinend. Maar wanneer man ons hoort ongezeken en zijn ik wie aardig. Dat is een grote stap, maar een tweede stap nemen en een andere dat zijn ik wie aardig. Was du mij dat vergeven? Du hast praag voor ons een stich doen dan. En ik kijk hier met even, ik kan zijn vele van je kijken een beetje vriendelijk. Je weet een krak van wat ik red. Dat is schwoer. De pracht even kom. Ik leef de tweede ding als, is veel van ons van wagen, maar de andere persoon wordt ook voor vergeving vreemd. Wie kan zijn, wie hand wat aardig gedaan, en wie zijn, alle andere persoon heeft ook wat aardig gedaan. Wel wordt op ons uitwagen, maar de andere persoon ook vreemd heeft, dat ik wat aan vergeven, dan wil ik ook schwer dat bekennen wat ik gedaan heb. Wer wil niet wagen voor de andere persoon? Wer wil dat, wann wie weten, wie wat aardig gedaan hebben? Wann dort wat wie gedaan hebben? En stich doen der tussen ons en de andere persoon, wer wil dort gewoon even reinmerken? Wer wil niet wagen? Wilt wat der de andere persoon doen? Dan zegt u ook vielleicht en denkt zo, ik wil dat uitwagen, maar de andere persoon naar mij komen dat en vergeving vreemd dat. Wer wil dat niet uitwagen? Wer wil dat? Wann wie dort weiten, dort wie dort even reinmerken kann, wer wir dort tun. Und dann der zweite Punkt ist, andere vergeben, wenn sie jenen uns gesinnt haben. Ich glaube, das ist vierten leicht, in welchen Tiden ist es sehr schwer. Wegen der Vergebung macht von Hort sein. Du hast ein Sager, du ungescheit zwischen, ah, das ist ein Grauter, das ist ein Daunt. Oder wenn der Weideo deit geht, dort wird die Person vergeben dann. Dem Priest, was wir machen tun, willst du eine andere Jänge uns gesinnt haben, als wir ein Sager deit. Und dann kriegst du eine Wahrheit, hier als Jesus Christus war der Verbild. Jesus Christus hat uns in der Deibe Weideo verjeft. Jesus Christus ist vollkommen, er ist heilig. In unser Sinn geht am zum Hort, Deib. Und Jesus Christus hat uns dort verjeft. Durch in Seier, dieser Priest. Hij starf op een kriet, zodat hij kon ons zind vergeven. Zo van wie van vergeving vreemd doen, ik blijf hier als een denk, wat ik werken zijn doen, wat ons zij een stich is. We gaan in een andere persoon, en we vreemd aan, haak je iets wat je doen, wat die je staat heeft. Vielleicht je kijkt een mens naar ons en vraagt ons dat. En dan zei we, oh no, dat is alle oké. Dat is alle oké. Dan je hebt de persoon de weg en zegt, oh, dat is goed. Ik wil dat even reinmerken, maar mij zit zo, dat is alle fijn. Nou, nu dat, had het ganz verleden, ons eerste een grote video en hoort. Dan gaan we de weg en dan doen we nog weer pluderen, waar de mens ons gestart heeft. En dat zal niet zijn. Want een mens dat wel even reinmerken met ons, wer wird dir dort vergeben? Wer wird auch nicht bis unter der Dach schieben und bedanken, dass du noch wieder kann sein? Wer wird dort abriemen? Wer wird die Versöhnung segnen? Und wenn ein Mensch uns freuen wird, das geht uns nicht schein, ich weiß uns jetzt dort nicht schein, wer wird dort rüberbringen, was du hast, dort dort vergeben kann sein, dort abgeriemt, en dat waargebracht kon zijn. Een ding wat ons werken in stichtstoen deed, dat we onder vergeven doen, is we merken, we doen dat wijd en breed van reden wat de video in ons leven is. Zeg gelijk, wanneer we een mens willen vergeven, dan zullen we onze video, die wat ze hand jengen ons te doen, zo plicht houden als meerlijk. Wanneer onze vluchtelingen, die persoon in Mexico, Bolivia, Canada en Europa weet van de video wat ons leven is, dan is onze leven, onze zin, krakse groot, is de zin wat jengen ons te doen is. Dat merkt dat meest onmerlijk dat de vergeving merlijk is. Zo so, waar we dan van mensen ons stuiten dan, waar we dan niet weer vertellen? Jo, dat is nog maar dat we moeten verhaald vreemd. Maar waar we dat plicht houden te zijn? Dat wanneer tussen twee personen wat tussen is, dat tussen die persoon dat alle fijn gemerkt is. Wanneer ik hier dat vergen, wanneer je wist wat die persoon je doen had, dan wil je die gekoud aan zijn. Waarom wil je zo zijn? Waarom wordt wie van onder plunderen, wordt van slachten mens dat is? Waar we leven dat wat tussen twee personen is, waar we dat even reinmerken, dan dat even ziet brengen. Een ander van de vergeving is, waar we dat begroeven. Wanneer Jezus Christus voor onze zin gestorven deed, dat wat hem graf gegaan deed, dat blijft een graf. Wanneer Jezus Christus opstonden deed van dood, dat het niet leven, de zin kwam niet meer aan met. Onze zin zit in de graf waar Jezus Christus werd begroefd. Wel wie dan, wanneer wie in een persoon vergeven doen, wel we de zin in graf loten? Wel we de zin door toch loten? Viele mensen zeggen, ik kan een persoon vergeven, maar ik kan nog veel jegen die persoon, dat is onmerlijk. Wanneer we een mens vergeven doen, we kunnen niet de betenis loten even handhaan in ons leven. Zo, wanneer we van deze verzuiming reden doen dan, wat is dan de end goal te zijn? Wat is de ziel te wat we gaan? En dat is eenigheid. Er zijn veel dingen in onze kerk, in ons leven, wat tussen ons kan komen, wo de eenigheid niet meerlijk is. Maar der, wat Jezus Christus gedaan heeft, der, waar wie verzijnd zijn met God, en der, waar wie verzijnd kan zijn met anderen, is dat meerlijk, dat wie de eenigheid kan hebben, tussen de kerk. En onze eenigheid is niet dat wie waren allemaal een ander gelijken. Onze eenigheid is niet dat du nicht trubel sind. Unsere Einigkeit ist, wir sind verbunden mit dieser Botschaft wat Jezus Christus als ambtje heeft, waar
3: de klok is 12, maar 30 minuten.
4: Leuwatö hierra, Radio Segenswelle wird durch Freewelle Guven gedrucht. Der Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielst Menschen mit Gebet und mit Guven durchhängerstunde. Dankeschön für dein Vertrauen in deine Hab. Informationen findest du auf segenswelle.de, über WhatsApp plus 49 5231 500 5988. Über Telegram, du machst du Segenswelle.

0: Vi hørken ansia en kapitel on i Nyen Testament i dat bjok Markus.
1: Kapitel 6. Jesus verleit door en jink met zine jengen o zine stad, wo he thuis hier. En aus de Sabbat heim, funke en ere Judenschool an te leren. En vele die am hierden, standen door Eva en vroegen, wo haft dis maun dit her? Wat is dit voor eine Weisheit, die am es gegeeft worden, dat hij ze goa Wunder daunen kan? Is dit nicht de Haltarbeiter? Is dit nicht Maria er sehen en de Bruder an Jakobus, Joses, Judas en Simon? Sind zine Sestre nicht ook hier mank ons? En ze stieren zich Eva aan. Jezus zei toe aan, een profeet wordt immer geëerd, buiten in zijn stad waar hij thuis geëerd, en maakt zijn vriendschap en in zijn ene familie. En hij kon door geen wonder doen, buiten een paar kranke mensen de heen oplaaien dat ze gezond worden. En hij wondert zich even eer aan ontloven, en hij ging aan de dorpen en leert. En hij vordert zich de 12 en schekt de paar wies uit, en geeft aan kracht over de arene geesten, en hij beveelt aan, op je reis neemt 6 nog met, aus einen Gohnstock, kein Brot, auch nicht eine Reistosch, auch nicht Geld am Biedel. Tragt ihn Schau an, übernehmt nicht 2 Rag mehr. Hei seh Doktor an, en wo immer je an ein Hüsnern kommen, blief du, bat je de Staud verloten. En wo immer se jünd nicht abnehmen, en nicht nur jünd horchen, en je dann von du wachgonen, dann scherrat jünd den Stoff von de Feit, dort wird veran eine Warnung sernen. Dann jingen die in Predigten, dort die Menschen umkehren sollen. Zij drijven veel bij ze geesten uit, en aan veel kranken brokten ze eil om die te heilen. Dan kreeg ook keine Herodes van Jezus te heren, wiels Jezus die noemen wie al zeer bekend geworden. Hij zeed, Johannes de Dijper is van dood opgestonen, en dood is woorden deze wonderwerkende kracht ernaam is. Einde zeden, hij is Elia, andere zeden, hij is een profeet, zoals een van de oude profeten. Ober als Herodes toch van hier, zeed hij, Johannes, den ik den kop afhaken leid, is van dood opgestonen. Herodes had zelfs gescheckt Johannes vast te nemen en aan te stappen, om Herodias, zijn broeder Philippus, zijn vrouw te helpen, die hij zich gevriet had. Johannes had de Herodes gezegd, dat het niet recht, dat hij zijn broeder zijn vrouw haast. Dan weer Herodias schwierig even aan geworden en wil hem dood maken. Zij kon aber niet, wiels Herodes ver Johannes een bewoord aan. Hij wist, dat Johannes een frommer heiliger man weer. Hij hart jeren nu Johannes, wann am dat ook zij aber aarricht, wat hij zeed. Met einmal keim eine passende Gelegenheit. Als Herodes ab seinen Geburtstag für seine Hochbeamte en Offizieren en Angestalte in Galiläa ein Fastmahl uitreid, keim Herodias ihre Tochter nern en danst en Herodes en die met am Amdash sorten gefall dort. Dann seede keinig te dat mi jaltje. Frag mi nur irgendwat, wat u wist. Ik word die dort geven. En hij versprook haar op een Schwur, te geven wo nur sie fragen wird, wat ab sin halve keinig reg. Dan ging sie rüt en vroeg ihre Mutter, no wat sie fragen soll. Sei seht, no Johannes den Deiper seinen Kopf. Dan ging sie furz schwindträg no dem keinig en seht, jef mi nu furz ab eine Schief, Johannes den Deiper seinen Kopf. De keinig wir seier en twee door Eva, aber wil sei door ab geschworen haut, en am sine jast erd halven, wol he ar dort nicht aufsehen. Dan schickt he furz einen Soldat, der ein Wachter wir, en seht he soll am Johannes seinen Kopf bringen. De man ging en hakt Johannes den Kopf auf en bracht am dem op eine Schief. Hij geeft dat mejaaltje den en die geeft den ihre Mutter. Als Johannes seine Jünger dort hierden, kämen die en leden seinen Körper in ein Graf. De Apostel sammelden sich am Jesus en seeden am alles, wat ze gedonen en geleerd hadden. Wils door so viel Menschen hanen hergingen, seht he to an. Wie haben hier nicht einmal Gelegenheit te eten. Kommt, wel wie wir vor uns allein gonen en ons ein Stoutje uitreven. En ze fuhren an eine Lam nur eine einsame Steed, wo sie für sich allein wären. En de Menschen sagen an Wach fuhren en viele Kanden an. En von all de Steed heranden de Menschen te faut durchhahn en kämen durch euer Hahn aus sei. En als hij an de Kant mehr ging, sag hij de grote Massen von Menschen en am Jammer dort even an, wilst de Viren so als Schub ohne Hort. En ze funk hij ware an te leeren. Nu wird dat ober o Lot no merach, so dat sie ne jinge no am kämen en seden. Dit is eine einsame Steed, en dat is al sehr Lot. Schek de Menschen wach, dat ze an de Städte en Darpe en de Amdjeend konen, en sich Brot scheipen, dat ze wat te eten haben. Hij ober seed, jeeft je an te eten. Zij seden te am. Dort wird 8 Monat Lohn brocken, soll wie so viel an Brot utgeven, an te eten te geven? En hij seht te an, woviel stecke Brot hab je? Go check de mol. En ze gingen en fungen uit en zeden, 5 en 2 vers. Dan beval Jezus aan, dat zij zich alle in groepen op dat reine gras stoel zaten zullen. Zo zaten zij zich dol in groepen van 100 en van 50. Hij neemt de 5 brood en de 2 vers en kijkt nap naar de hemel en dankt ervoor en broekt dat brood. Dan geeft hij de jingen dat zij de mensen dat geven. Hij verdeelt de 2 vers ook mank aan alle. Zij eten alle en worden zout. Dan lozen de jingen nog 12 jaar volbietetjes brood en vers stoop. En je jeten houden door ongeveer 5000 man. Doorop schijkt Jezus in de jingen voets aan de lam te stieren en voorop even de licht naar Bethsaida te voeren, während hij van volk afscheid neemt. Als de eer zwaag waren, ging hij aan de boy beden. Als dat ovend wordt, weer de lam midden op dem zij en hij weer alleen op hem land. En hij zag dat de jingen zich bij roodlen tweelden, wil zij den wind van veren houden. Jegen morgen kwam Jezus op hem woord aan op touw gegonen. Als hij bij aan voorbij gonen wil, zagen zij aan op hem woord gonen, dachten zij hij weer een geest en vervierden zich zo, dat zij uit angst aanvangen te schreeuwen. Hij overreedte aan en zei, zij zullen mooie troost zijn. Dit zie ik, vecht u niet. Dan steeg hij bij aan de lam neer en de wind leed zich. Zij wisten bloos niet wat zij denken zullen. Wil zij dat nog niet verstonen kunnen, wo Jezus dat met dat brood gedonen had, waren ihre harten nog versloten. Als zij in Genezareth aankamen, ankerden zij zich door vast. En sobald als zij uit de lam stegen, kenden de mensen Jezus en randen in de ganse omgegend en droegen de kranken op ihre madrazen naar Jezus, wo immer ze hierden, dort hij weer. En wo immer hij aan de steden in Darpa oder op hem land kam, leden zij de kranken op een marktplatz en prachten aan, dat hij aan bloß so loten den Zaum und seine Kleider anscheren en alle die hem anscheren worden gesund.

stelt hij zich voor. Hij zegt zijn genomen en zegt dan nog tot hij uit zijn Bijbel leren. Dan weet Jana met wem hij dat te doen heeft. En wanneer hij dan interessiert is, kon hij weer vertalen oder vragen. Wie kunnen dat euer verzo doen? Wanneer wie een onbekonden treffen, ons met onze nomen bekend maken, en dan dat te zeggen, uit zijn van die en die gemeente. Dan weet de andere dat uit een Christ zijn. Wanneer hij dan meer weet wel, wordt hij weer vragen oder wat zeggen. Wanneer niet, dan wil hij wel onze tijd verlieren, wanneer wie hem van God vertalen willen. Een Zeichnis van unserem Glauben kann viel bewirken. Dort haben wir an unserer Geschichte von da gesehen. Damit schlutet hier auf. Wir haben noch ein bisschen Zeit und horchen noch das Leid. Wo wundervoll.